0: een nieuw uur. Met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.

0: Een nieuw uur. Met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.

0: De beste muziek hoor je hier. Radio Memory.
1: De politie waarschuwt voor flink wat verkeershinder naar en in Brussel. De vakbonden houden daar straks een nationale betoging vanaf 10 uur. Ze protesteren tegen de besparingsplannen van de federale regering. Wie naar Brussel wil rijden, neemt best de trein. In Duitsland houden politie een klopjacht naar de verdachte van een schietpartij in de buurt van de Nederlandse grens. Een man is daar gisteravond doodgeschoten op straat. De Duitse politie zet alle middelen in op zoek naar de dader, onder meer met een politiehelikopter. In Gent zijn uiteindelijk 8 appartementen voorlopig onbewoonbaar na de brand in een woontoren. 4 mensen zijn daarbij licht gewond. 100 bewoners zijn gisteravond uit het gebouw geëvacueerd. Een deel van hen kon daarna terug naar huis, maar een ander deel heeft elders moeten overnachten. Het is nog niet duidelijk wat de brand heeft veroorzaakt. Het is nog niet duidelijk of de 2 Belgische passagiers op cruiseschip Hondius besmet zijn met het Hantavirus. De bloedanalyse is onduidelijk. Vandaag zijn er nieuwe testen. Ze hebben wel geen symptomen. Een van de Spaanse passagiers die op de Hondius zat heeft wel positief getest, maar vertoont geen symptomen. De passagier is in quarantaine geplaatst in een ziekenhuis in Madrid. De Hondius is nu op weg naar Rotterdam, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie.
2: There are around 30 people, the crew and 2 health workers, and they will need our support throughout their journey until they reach Rotterdam. But not only that, there are also some work that should be done in Rotterdam.
1: Het schip komt daar zondag aan voor een grondige reiniging. Intussen zitten 12 medewerkers van het Universitair Ziekenhuis in Nijmegen in Nederland in quarantaine. Er is een fout gemaakt bij de veiligheidsprocedures rond een patiënt met het Hantavirus bij het verwerken van een bloedstaal. Ook het afvoeren van urine van de patiënt is niet op de juiste manier gebeurd. Het ziekenhuis vermoedt wel dat de kans op besmetting klein is. Het blijft zo goed als droog, het is 12 graden vandaag. Morgen wel felle buien mogelijk, bij 13 graden. En ook donderdag en vrijdag zijn voorlopig wisselvallig, bij 14 graden.
0: De beste muziek hoor je hier. Radio Memory.
3: The next train will be leaving from platform 1.
0: U luistert naar West Express met Mike West.

Welkom in opnieuw een swingende aflevering van de grootste in de jaren 60, 70 en 80 in een West Express. We begonnen met de Small Faces en Sha-la-li. Ik zal je zo'n voorstel doen dat je niet kan weigeren. Gonna make you an offer you can't refuse, Jimmy O.

Muziek zoals ze tegenwoordig nooit meer gemaakt worden. Oudje van Jimmy Holmes, I'm gonna make you an offer you can't refuse. Gotta write a classic. Adrian Gurvitz. Gotta write it in an attic. I'm gonna write a classic.

4 weken in de Amerikaanse hitparade in de jaren 80. Adrian Garvitz, and I'm Gonna Ride a Classic. Over classics gesproken. Bobby Day, Rockin' Robin.

4 weken hitnotering in Belgeland voor China Crisis. Met Wishful Thinking. Muziek française de Jean Manson. Avant de nous dire adieu.

Puisque l'amour s'en va, avant de nous dire adieu, Jean Manson, Dormat, Procol Harum. Die zijn ze nog eens met Hamburg.

I Close My Eyes and Drift Away. The Small Faces. Zo dadelijk ben je terug met een hit uit de jaren 80 van de twee meiden Mel en Kim, Respectable. Eerst nog genieten van deze van Delegation. Where is the love?

Tijdloze muziek in de West Express. Uit monden van Joe Stout. And the games people play. Ik zal het vasthouden, zei ze. En ze maakte deze hit meteen in 1978. Amy Stewart, Knock on Wood.

De tijdgever een lap op mij, ze deden het nogal. Amy Stewart met haar versie van Knock on Wood. Weer al bijna tijd om afscheid te nemen. Maar niet alvorens ik gezegd heb, hartelijk dank voor het luisteren naar de West Express. Hou je van de muziek van de jaren 60, 70 en 80? Blijf dan afstemmen op deze radiofrequentie, want ik ben er dagelijks terug te horen. Uitsmijter vandaag wordt Sly Fox met Let's Go All The Way. Maar niet alvorens ik deze nog gedraaid heb. Mitch Ryder en de Detroit Wheels. Jenny, take a ride. Tot een volgende.

0: politie waarschuwt voor flink wat verkeershinder naar en in Brussel. De vakbonden houden daar straks een nationale betoging vanaf 10 uur. Ze protesteren tegen de besparingsplannen van de federale regering. Wie naar Brussel wil rijden, neemt best de trein. In Duitsland houden politie een klopjacht naar de verdachte van een schietpartij in de buurt van de Nederlandse grens. Een man is daar gisteravond doodgeschoten op straat. De Duitse politie zet alle middelen in op zoek naar de dader, onder meer met een politiehelikopter. In Gent zijn uiteindelijk 8 appartementen voorlopig onbewoonbaar na de brand in een woontoren. 4 mensen zijn daarbij licht gewond. 100 bewoners zijn gisteravond uit het gebouw geëvacueerd. Een deel van hen kon daarna terug naar huis, maar een ander deel heeft elders moeten overnachten. Het is nog niet duidelijk wat de brand heeft veroorzaakt. Het is nog niet duidelijk of de 2 Belgische passagiers op cruiseschip Hondius besmet zijn met het Hantavirus. De bloedanalyse is onduidelijk. Vandaag zijn er nieuwe testen. Ze hebben wel geen symptomen. Een van de Spaanse passagiers die op de Hondius zat heeft wel positief getest, maar vertoont geen symptomen. De passagier is in quarantaine geplaatst in een ziekenhuis in Madrid. De Hondius is nu op weg naar Rotterdam, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie.
1: There are around 30 people, the crew and 2 health workers, and they will need our support throughout their journey until they reach Rotterdam. But not only that, there are also some work that should be done in Rotterdam.
0: Het schip komt daar zondag aan voor een grondige reiniging. Intussen zitten 12 medewerkers van het Universitair Ziekenhuis in Nijmegen in Nederland in quarantaine. Er is een fout gemaakt bij de veiligheidsprocedures rond de patiënt met het Hantavirus, bij het verwerken van een bloedstaal. Ook het afvoeren van urine van de patiënt is niet op de juiste manier gebeurd. Het ziekenhuis vermoedt wel dat de kans op besmetting klein is. Het blijft zo goed als droog, het is 12 graden vandaag. Morgen wel felle buien mogelijk, bij 13 graden. En ook donderdag en vrijdag zijn voorlopig wisselvallig, bij 14 graden.
2: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.

Vanilla Ice en Ice Ice Baby. Dat heb ik niet, maar ik heb wel koffie. Ja, want we zijn begonnen aan een nieuwe ochtendshow op deze dinsdag 12 mei. Van harte.

0: Under the Boardwalk. Als ik me niet vergis, heeft Bruce Willis daar ook zijn eigen versie van gemaakt.
1: Ja, ja, ja.
0: Al eventjes geleden. Zo dadelijk Luc Steno met zijn nieuwe. En ook Jackie Graham. Dat zit er allemaal aan te komen. Maar eerst, When the Rain Begins to Fall.

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
1: KFC MZ Tollenbeek nodigt u van harte uit op hun spaghetti en croque monsieur avond. Zaterdag 16 mei aanstaande, vanaf 6 uur 's avonds. De spaghetti en croque monsieur avond van KFC MZ Tollenbeek. In zaal Willem Tell in Tollenbeek. Zaterdag 16 mei, vanaf 6 uur.

Straks BXT en Silver. En maak u maar eens lekker klaar. Want ik heb een heel mooi knuffelmomentje. Een filmknuffelmomentje, ja. Whitney Houston.

0: soul.
1: Ik had je een knuffelmomentje beloofd, wel een hele mooie. Duke Cocker en Jennifer Warnes. Up where we belong.

Voor die Amy Stewart in A Knock on Wood na ons knuffelmomentje. Straks de Sugar Hill Gang, maar eerst het hele leuke project voor Stichting Tegen Kanker.

0: onnavolgbare gitaarklank van Jeff Beck. Daarvan wordt meestal gezegd, vakmanschap is meesterschap.
1: Vergelijkbaar vakmanschap in de sector van de laswerken vindt men hier in volle zelen, in de Repingenstraat nummer 6, bij Nico van Keimeulen. De precisie en de kwaliteit van zijn laswerken zijn veruit het allerbeste van uren in de ronde. En zijn op maat gemaakte sierhekkens met de gewenste details getuigen van zijn kunde. En vergeet ook niet de constructielaswerken, trappen, leuningen en zoveel meer. En ook ja, die kruiwagen van Bompa die al 3 generaties meegaat en waarvan de arm gebroken is. Geen probleem, die staat weer goed vast als Nico hem last. Ga eens kijken op zijn website laswerken-nvkh.be of bel hem op 0478 40 61 30. Nico van Keimeulen, het doet deugd dat er nog zo'n stielmannen zijn.
2: Dit is Radio Memory.
3: Radio Memory. Goedemorgen.

Een van de meest populaire raps onder de DJ's. De Sugar Hill Gang en de Rappers at Delight, vrienden. Eens kijken welk moment ik voor jullie ga serveren. Want de laatste week is het Camille die haar moment geeft in de ochtendshow. Want ja, we komen al bijna op het einde van het eerste deel. Maar eerst nog Shannon and the Monkees. Dat is ook lang geleden. Let the music play. Daar gaan we hier voor zorgen bij Radio.

was Neil Diamond. I'm a believer. Had hij toen ook ingezongen. Vrienden, ik ga een nieuwe koffie halen. En ik heb voor jullie een nieuw momentje met Camille. En die heeft het over Oostende.

0: De politie waarschuwt voor flink wat verkeershinder naar en in Brussel. De vakbonden houden daar straks een nationale betoging vanaf 10 uur. Ze protesteren tegen de besparingsplannen van de federale regering. Wie naar Brussel wil rijden, neemt best de trein. In Duitsland houdt de politie een klopjacht naar de verdachte van een schietpartij in de buurt van de Nederlandse grens. Een man is daar gisteravond doodgeschoten op straat. De Duitse politie zet alle middelen in op zoek naar de dader, onder meer met een politiehelikopter. In Gent zijn uiteindelijk 8 appartementen voorlopig onbewoonbaar na de brand in een woontoren. 4 mensen zijn daarbij licht gewond. 100 bewoners zijn gisteravond uit het gebouw geëvacueerd. Een deel van hen komt daarna terug naar huis, maar een ander deel heeft elders moeten overnachten. Het is nog niet duidelijk wat de brand heeft veroorzaakt. Het is nog niet duidelijk of de 2 Belgische passagiers op cruiseschip Hondius besmet zijn met het Hantavirus. De bloedanalyse is onduidelijk. Vandaag zijn er nieuwe testen. Ze hebben wel geen symptomen. Een van de Spaanse passagiers die op de Hondius zat heeft wel positief getest, maar vertoont geen symptomen. De passagier is in quarantaine geplaatst in een ziekenhuis in Madrid. De Hondius is nu op weg naar Rotterdam, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie.
1: Er zijn around 30 people, the crew and 2 health workers, and they will need our support throughout their journey until they reach Rotterdam. But not only that, there are also some work that should be done in Rotterdam.
0: Het schip komt daar zondag aan voor een grondige reiniging. Intussen zitten 12 medewerkers van het Universitair Ziekenhuis in Nijmegen in Nederland in quarantaine. Er is een fout gemaakt bij de veiligheidsprocedures rond de patiënt met het Hantavirus, bij het verwerken van een bloedstaal. Ook het afvoeren van urine van de patiënt is niet op de juiste manier gebeurd. Het ziekenhuis vermoedt wel dat de kans op besmetting klein is. Het blijft zo goed als droog, het is 12 graden vandaag. Morgen wel felle buien mogelijk, bij 13 graden. En ook donderdag en vrijdag zijn voorlopig wisselvallig, bij 14 graden.
2: Dames en heren, maak u klaar voor een avond vol glitter, glamour en top entertainment. Op zaterdag 20 juni presenteert Ambi Bjorn de spectaculaire travestieshow Les Folles de Gants, waar entertainment tot leven komt. Geniet van een spetterende show met optredens van Houston, Giovanni en Peggy, de Quaremont Brothers, Frank van Damme en het indrukwekkende Stardancer Showballet. En natuurlijk Ambi Bjorn zelf, met als speciale gast de fantastische Stephanie Storm. Deuren openen om 18:30 voor wie wil genieten van een heerlijke maaltijd. Of vanaf 19:30 voor de show. Locatie: Feestzaal Brugzavel in Kluisbergen. Show en eten voor €35 voor volwassenen en €25 voor kinderen tot 12 jaar. Enkel de show, dan betaalt u €15 voor volwassenen en €10 voor kinderen. Reserveren kan via 0487 436490 of 0494 424675. Of Ambi koppelteken Bjorn at outlook.com. Mis deze onvergetelijke avond niet.
3: Zondag 7 juni is het feest in Brakel. De spetterende verjaardagshow van John Dennis live on tape. Een namiddag vol muziek, ambiance en topartiesten zoals De Jongens, Frank van Damme, Vadim, Guy Neve, Steve Tielens, Angelo Martinez, Wout, André Lugowski en natuurlijk John Dennis.
4: Vanaf nu wil ik elke zondag alleen nog bij jou zijn.
3: Afspraak in Feestcomplex Europa op de Steenweg 18A in Parikebrakel. De deuren gaan open om 12 uur, de show start om 14:30. Tickets in voorverkoop €25. Aan de kassa betaal je 30. Reserveer nu je tickets via 0475 901 3x8. Kom genieten, zingen en vieren samen met John Dennis. Zondag 7 juni, zorg dat je erbij bent. De verjaardagshow van John Dennis, dat wil je niet missen.
4: Ik zie

Radio Memory. Hey, hey, goeie mannen. Welkom in het tweede deel van jouw ochtendshow. Bent u er klaar voor?

Presley en Together Forever. Hij treedt nog altijd op. En dan brengt nog altijd zijn beste hits. En ook een paar die hij nu heeft uitgebracht. Maar dat is, ja, iets minder. Dit is Billy Idol. Do

0: iets te vieren? Bij ons vind je altijd een briljant idee. En dat mag je letterlijk nemen. Want Juwelen Danny de Rover heeft uurwerken en juwelen in zilver en goud voor elke gelegenheid. Of om gewoon jezelf eens lekker te verwennen. Juwelen de Rover, schitterend in elk detail. Ook voor alle herstellingen kan je bij ons terecht. Ontdek onze website juwelenderover.be, volg onze Facebookpagina of bezoek onze totaal vernieuwde zaak in de Opstalstraat 33 in Velzeke. Je bent er welkom op dinsdag, woensdag, donderdag en zaterdag van 10 tot 12 en van 14 tot 18 uur. Juwelen Danny de Rover. Dat zijn uurwerken en juwelen waar muziek in zit.
1: Zondag 7 juni is het feest in Brakel. De spetterende verjaardagshow van John Dennis live on tape. Een namiddag vol muziek, ambiance en topartiesten zoals De Jongens, Frank van Damme, Vadim, Guy Neve, Steve Tielens, Angelo Martinez, Wout, André Lugowski en natuurlijk John Dennis.
2: Vanaf nu wil ik elke zondag alleen nog bij jou zijn.
1: Afspraak in Feestcomplex Europa op de Steenweg 18A in Parijke-Brakel. De deuren gaan open om 12 uur, de show start om 13:30. Tickets in voorverkoop €25. Aan de kassa betaal je 30. Reserveer nu je tickets via 0475 901 3x8. Kom genieten, zingen en vieren samen met John Dennis. Zondag 7 juni, zorg dat je erbij bent. De verjaardagshow van John Dennis, dat wil je niet missen.
2: Ik zie je graag.
3: Hij is er.
4: Hij is er.
3: De Radio Memory App.
4: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
3: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
4: De Radio Memory App.
5: De Radio Memory App voor iPhone en Android. Android.
6: Dit is Radio Memory.
7: Goedemorgen.

Een kusmomentje. Dat hebben we nu ook. We hebben niets aan momentjes. In de ochtendshow. Waarom niet, hè? Waarom niet? Simarik. Over een momentje gesproken. We krijgen een knuffelmomentje dat er gaat aankomen. Dus leef je nu nog maar eens lekker uit. Want de discobal die gaat aan voor deze Luisa Fernandez. A late love on you bij Radio Memory.

Ja, het is geen een tegelplakker natuurlijk, maar hij mocht er best wezen. Ja, ja. Tijd voor het lijflied van alle groene en alle gele, alle andere kleuren van kikkers. The Pointer Sisters hier bij Radio Memory in de ochtendshow. En Jump. En zo dadelijk Frans Bauer, Jan Smit en Criss Cross Amsterdam.

Wie maakt komaf met opstijgend vocht? Home Solution. Wie maakt je kelder terug droog? Home Solution. Home Solution. Bekijk ook samen met jou de ventilatieproblemen die op termijn zelfs kunnen leiden tot schimmelvorming. Onze adviseurs komen vrijblijvend.

0: www.koppeltekensolution.be.
1: Bel gratis 0800 26 004.
0: Iedereen weet het.
1: Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 55 3044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be.
0: En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
2: Radio Memory. Goedemorgen.

Robinson en dat mooie California Bloom hier bij Radio Memory. We komen zo op het einde van onze ochtendshow. Dat betekent dat we nog een moment hebben met Camille. Maar eerst nog City to City in the Road Ahead. En deze Cool and the Gang. En

momentje met de Rode Hands van City to City hier in de ochtendshow. Bedankt dat u er weer bij was op deze dinsdag. Morgen natuurlijk gaan we samen weer die week door midden splitsen. En ik hoop dat u er dan ook bij bent. Ik heb nog een moment met Camille. En zij voelt zich een beetje als Rihanna.

0: politie waarschuwt voor flink wat verkeershinder naar en in Brussel. De vakbonden houden daar straks een nationale betoging vanaf 10 uur. Ze protesteren tegen de besparingsplannen van de federale regering. Wie naar Brussel wil rijden, neemt best de trein. In Duitsland houden politie een klopjacht naar de verdachte van een schietpartij in de buurt van de Nederlandse grens. Een man is daar gisteravond doodgeschoten op straat. De Duitse politie zet alle middelen in op zoek naar de dader, onder meer met een politiehelikopter. In Gent zijn uiteindelijk 8 appartementen voorlopig onbewoonbaar na de brand in een woontoren. 4 mensen zijn daarbij licht gewond. 100 bewoners zijn gisteravond uit het gebouw geëvacueerd. Een deel van hen komt daarna terug naar huis, maar een ander deel heeft elders moeten overnachten. Het is nog niet duidelijk wat de brand heeft veroorzaakt. Het is nog niet duidelijk of de 2 Belgische passagiers op cruiseschip Hondius besmet zijn met het Hantavirus. De bloedanalyse is onduidelijk. Vandaag zijn er nieuwe testen. Ze hebben wel geen symptomen. Een van de Spaanse passagiers die op de Hondius zat heeft wel positief getest, maar vertoont geen symptomen. De passagier is in quarantaine geplaatst in een ziekenhuis in Madrid. De Hondius is nu op weg naar Rotterdam, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie.
1: There are around 30 people, the crew and 2 health workers, and they will need our support throughout their journey until they reach Rotterdam. But not only that, there are also some work that should be done in Rotterdam.
0: Het schip komt daar zondag aan voor een grondige reiniging. Intussen zitten 12 medewerkers van het Universitair Ziekenhuis in Nijmegen in Nederland in quarantaine. Er is een fout gemaakt bij de veiligheidsprocedures rond de patiënt met het Hantavirus, bij het verwerken van een bloedstaal. Ook het afvoeren van urine van de patiënt is niet op de juiste manier gebeurd. Het ziekenhuis vermoedt wel dat de kans op besmetting klein is. Het blijft zo goed als droog, het is 12 graden vandaag. Morgen wel felle buien mogelijk, bij 13 graden. En ook donderdag en vrijdag zijn voorlopig wisselvallig, bij 14 graden.
2: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees stellen voor de 15e editie van Slagerfeest Tofste Feest. Met onder meer Sam Goris, Willy Sommers, Christophe en Louis Lyon. Op zaterdag 21 november in Puurs Evenementenhal. Info 0476 885 654 of slagerfeesttofstefeest.be. VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen. Met de steun van Proax, de groeiarchitect voor ondernemers en Comfo Plus.
3: Hou zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa. Met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers en natuurlijk Larissa.
4: Kleine vogel, ga maar zweven.
3: Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa, 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur 's middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473 422329.
5: Hallo, ik ben Gunter Levy.
6: En ik ben Christian Tongelen.
5: Mijn naam is Davy Gilles en samen zijn wij de Romeo's.

0: Kind. En hier zijn ze dan. Onuitgeslapen.
1: You smell fish.
0: Ongewassen. Yeah. En ongemanierd.
1: In a minute I'll start to yell.
0: De Ochtendkroeg met Peter Babbelaar.

Goedemorgen, we zijn ondertussen dinsdag geworden. En we hebben met een hele grote symfonie de deuren geopend van onze ochtendcrew. Samen met de heren van de Verve en de Bittersweet Symphony. En dus het gaat een promise dag worden. Dat beloof ik u, want we gaan alle liefde zoeken, gaan opzoeken. Zoals deze met Lionel Richie. See you, see me.

En ze vraagt het zo mooi, ga met mij naar huis vanavond of vannacht. Deze Pink, Walk Me Home. Zonder bijbedoelingen natuurlijk, want daar hebben we het nog niet over gehad. Maar tijd voor Bart Petersen en dat kan dan gebeuren. De bevalligste.

Ja, ik blijf het altijd zo'n leuke plaat vinden. Die van Cliff Richard en Dreaming. Ja, we gaan een beetje dromen, maar daar zijn we eigenlijk al voorbij. Want we zijn vroeg open. Ja, onze ochtendkroeg is open en die moet open blijven. Maar we gaan terug in de tijd met deze van Eindje en Mamaatje. Ik wil een paardje. Trouwens, een aangrijpend verhaal als je naar de tekst luistert.

Het was even terug naar 1961 met deze van Oscar Harris en de Soldier Prayer. En nu dat wij toch genoeg gebeden hebben, is het tijd voor ons Anne-Marie met The Perfect To Me.

0: perfect to me.
1: Om hem onbeperkt lekker te maken, gaan we alle dagen door vuur en vlam. Trotseren we de grootste uitdagingen. Welkom, welkom. Dit is de Ochtendkroeg. De Ochtendkroeg met Peter Babbelaar. Love, power and the best music.

Je gaat hem misschien niet onmiddellijk herkennen, maar het is Bob Marley. What goes around, comes around. Is zo'n stevige voorstelling van deze grote meneer met zijn dreadlocks. En we gaan een beetje blijven duwen hier op deze dinsdag in de ochtendkroeg.

Dat was meteen die grote doorbraak voor deze Peter van Laat en de Mama's Jasje. Ergens in de jaren 90. En het is toch altijd zo'n... alsof ze maar net uitgekomen is, vind ik altijd. Nu tijd voor Alex Warren en de Fever Dream.

Ja, het is een graag geziene gast hier in de ochtendkroeg. Deze Paul Michiels. En One Day at the Time. Eén dag tegelijkertijd of één dagje zelfs, zoals ze dat hier in Vlaanderen kunnen zeggen. Maar dan kom je ook Chrissy Hynde en UB40 tegen. En die zeggen beide, I got you, babe.

0: met deze lovende woorden van I Got You, babe, gaan we de deuren sluiten van onze ochtendkroeg hier op deze dinsdag. Zeg bedankt voor het luisteren. Morgen ben ik er uiteraard weer op je favoriete radio. Ik zou ook nog zeggen nog veel luisteren bij de volgende collega's. En graag tot morgen.
1: De ochtendkroeg met Peter Babbelaar.
2: Hoe komt het toch dat u altijd zo sympathiek overkomt?
3: Ik ga naar huis. Ik kan niet blijven, ik ga naar huis. Ik ga naar huis. Ik kan niet blijven, ik ga naar huis. Ik ga naar huis.
0: En van mij krijg je nog die van Al Green. Let's stay together. Tot morgen.

0: politie waarschuwt voor flink wat verkeershinder naar en in Brussel. De vakbonden houden daar straks een nationale betoging vanaf 10 uur. Ze protesteren tegen de besparingsplannen van de federale regering. Wie naar Brussel wil rijden, neemt best de trein. In Duitsland houdt de politie een klopjacht naar de verdachte van een schietpartij in de buurt van de Nederlandse grens. Een man is daar gisteravond doodgeschoten op straat. De Duitse politie zet alle middelen in op zoek naar de dader, onder meer met een politiehelikopter. In Gent zijn uiteindelijk 8 appartementen voorlopig onbewoonbaar na de brand in een woontoren. 4 mensen zijn daarbij licht gewond. 100 bewoners zijn gisteravond uit het gebouw geëvacueerd. Een deel van hen komt daarna terug naar huis, maar een ander deel heeft elders moeten overnachten. Het is nog niet duidelijk wat de brand heeft veroorzaakt. Het is nog niet duidelijk of de 2 Belgische passagiers op cruiseschip Hondius besmet zijn met het Hantavirus. De bloedanalyse is onduidelijk. Vandaag zijn er nieuwe testen. Ze hebben wel geen symptomen. Een van de Spaanse passagiers die op de Hondius zat heeft wel positief getest, maar vertoont geen symptomen. De passagier is in quarantaine geplaatst in een ziekenhuis in Madrid. De Hondius is nu op weg naar Rotterdam, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie.
1: Er zijn around 30 people, the crew and 2 health workers, and they will need our support throughout their journey until they reach Rotterdam. But not only that, there are also some work that should be done in Rotterdam.
0: Het schip komt daar zondag aan voor een grondige reiniging. Intussen zitten 12 medewerkers van het Universitair Ziekenhuis in Nijmegen in Nederland in quarantaine. Er is een fout gemaakt bij de veiligheidsprocedures rond de patiënt met het Hantavirus, bij het verwerken van een bloedstaal. Ook het afvoeren van urine van de patiënt is niet op de juiste manier gebeurd. Het ziekenhuis vermoedt wel dat de kans op besmetting klein is. Het blijft zo goed als droog, het is 12 graden vandaag. Morgen wel felle buien mogelijk, bij 13 graden. En ook donderdag en vrijdag zijn voorlopig wisselvallig, bij 14 graden.
2: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees stellen voor. De 15e editie van Slagerfeest Tofste Feest. Met onder meer Sam Goris. Willy Sommers. Christophe. En Louis Lyon. Op zaterdag 21 november in Puurs Evenementenhal. Info 0476 885 654 of slagerfeesttofstefeest.be. VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen. Met de steun van Proax, de groeiarchitect voor ondernemers en Comfo Plus.
4: KFC MZ Tollenbeek nodigt u van harte uit op hun spaghetti en croque monsieur avond. Zaterdag 16 mei aanstaande, vanaf 6 uur 's avonds. De spaghetti en croque monsieur avond van KFC MZ Tollenbeek. In zaal Willem Tell in Tollenbeek. Zaterdag 16 mei, vanaf 6 uur.

0: Wat is dat heerlijk om deze tante weer zo lekker jong en wild terug te horen op de radio. No, no, no, no, no, no, no, no, no. Sheila en de Black Devotion uit 1978. Ruim Singing in the Rain.
1: Dit is de Middle of the Road Show. Met

0: Jackson.
1: Wie?
0: Michael Jackson.
1: Ah,
0: met, je zal zeggen dat het zijn tante was. Diana Ross. Diana Ross, die met het haar zo in de bos zien.
1: Toch?
0: Ja, en de Brand New Day, lekker hoor, die Wiz. The Wiz, de musical, de disco musical. Uit de gouden jaren. En dan ben je weer op ingeschakeld op dit ogenblik. Welkom bij de radio, vrienden. Lekker terug in de voltooid verleden tijd. Dit is de Middle of the Roadshow.

0: mannetje. Hallo vrouwtje. Mannetje op de radio. Hey, zijn er ook vrouwtjes op de radio? Natuurlijk. Maar ook een Jimmy Cliff toevallig. 1984. Sunshine in the music.
1: Een fijne verraste de keuken voorbij. Een
0: tijdje terug draaide ik de toppers het toen deel 1 van Robert Paul. Dan wil het geval. Er is toch ook een deel 2 van. Nou,

Met een markante dame, Grace Jones. Gedeeltelijk, nou, noem ze ook maar actrice. Speelt in James Bond onder andere. Maar het zingen, dat ging haar niet verkeerd af. We zien het face before terug op de radio. In de middle of the road show via de bekende lange palen. En digitale kanalen. 1982. Een goed jaar voor de J. Gales Band.

lijkt me wel griezelig hoor. Een blind date, je weet niet wat je tegenkomt. Maar goed, iedereen zijn hobby. Ginger hoorde je met blind date uit de Gouden Jaren. Hé, hey, hoe was het in de jaren 60? Wie was toch die papi van Kim Wilde? Dat was natuurlijk...

zal toch zo gaan meezingen. Gisteren heeft zij mij verlaten. Oh nee, totaal andere tekst. En wie kwam? Ja, wie was het al eerder? Koos of was het Julio? Nee, Julio, tuurlijk. Het was 1979 voor Gerben Mucho, The One and Only. Julio in zijn regenjas. Jawel, Iglesias.

duo, hè? Nou, heerlijk toch? Ja, zo klonk het vroeger, lieve luisteraars. En nog steeds op de radio. Tuurlijk, bij ons. Kenny Loggins en die fantastische hoge stem van Stevie Nicks. Whenever I call your friend. Ik hoor een Jan Rietman achter een piano. Ik hoop dat hij heel blijft. En een Annie Travis ook ten achter de microfoon, onder andere als zijnde. Long to learn in the shakers.

Jaren komen, jaren gaan. Het zijn jaren die zijn vergaan, maar het is een mooie plaatje, zijn blijven bestaan. Ja, dit toch? Puur natuur, lieve vrienden en vrienden en vriendinnen. We staan het weer de kies. Hoe voortreffelijk kon het wezen en kon het zijn. Zometeen nog veel meer lekkers op de radio. Dus gewoon blijven luisteren naar mijn lieve collega's. En wij spreken elkaar morgen weer. Dezelfde tijd, dezelfde golflengte. Hey, maak er nog wat leuks van vandaag.

0: politie waarschuwt voor flink wat verkeershinder naar en in Brussel. De vakbonden houden daar straks een nationale betoging vanaf 10 uur. Ze protesteren tegen de besparingsplannen van de federale regering. Wie naar Brussel wil rijden, neemt best de trein. In Duitsland houden politie een klopjacht naar de verdachte van een schietpartij in de buurt van de Nederlandse grens. Een man is daar gisteravond doodgeschoten op straat. De Duitse politie zet alle middelen in op zoek naar de dader, onder meer met een politiehelikopter. In Gent zijn uiteindelijk 8 appartementen voorlopig onbewoonbaar na de brand in een woontoren. 4 mensen zijn daarbij licht gewond. 100 bewoners zijn gisteravond uit het gebouw geëvacueerd. Een deel van hen komt daarna terug naar huis, maar een ander deel heeft elders moeten overnachten. Het is nog niet duidelijk wat de brand heeft veroorzaakt. Het is nog niet duidelijk of de 2 Belgische passagiers op cruiseschip Hondius besmet zijn met het Hantavirus. De bloedanalyse is onduidelijk. Vandaag zijn er nieuwe testen. Ze hebben wel geen symptomen. Een van de Spaanse passagiers die op de Hondius zat heeft wel positief getest, maar vertoont geen symptomen. De passagier is in quarantaine geplaatst in een ziekenhuis in Madrid. De Hondius is nu op weg naar Rotterdam, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie.
1: There are around 30 people, the crew and 2 health workers, and they will need our support throughout their journey until they reach Rotterdam. But not only that, there are also some work that should be done in Rotterdam.
0: Het schip komt daar zondag aan voor een grondige reiniging. Intussen zitten 12 medewerkers van het Universitair Ziekenhuis in Nijmegen in Nederland in quarantaine. Er is een fout gemaakt bij de veiligheidsprocedures rond een patiënt met het Hantavirus, bij het verwerken van een bloedstaal. Ook het afvoeren van urine van de patiënt is niet op de juiste manier gebeurd. Het ziekenhuis vermoedt wel dat de kans op besmetting klein is. Het blijft zo goed als droog, het is 12 graden vandaag. Morgen wel felle buien mogelijk, bij 13 graden. En ook donderdag en vrijdag zijn voorlopig wisselvallig, bij 14 graden.
2: Dames en heren, maak u klaar voor een avond vol glitter, glamour en top entertainment. Op zaterdag 20 juni presenteert Ambi Bjorn de spectaculaire travestieshow Les Folles de Gants, waar entertainment tot leven komt. Geniet van een spetterende show met optredens van Houston, Giovanni en Peggy, de Quaremont Brothers, Frank van Damme en het indrukwekkende Stardancer Showballet. En natuurlijk Ambi Bjorn zelf, met als speciale gast de fantastische Stephanie Storm. Deuren openen om 18:30 voor wie wil genieten van een heerlijke maaltijd. Of vanaf 19:30 voor de show. Locatie: Feestzaal Brugzavel in Kluisbergen. Show en eten voor €35 voor volwassenen en €25 voor kinderen tot 12 jaar. Enkel de show, dan betaalt u €15 voor volwassenen en €10 voor kinderen. Reserveren kan via 0487 436490 of 0494 424675. Of Ambi, koppelteken Bjorn, @outlook.com. Mis deze onvergetelijke avond niet.
3: Zondag 7 juni is het feest in Brakel. De spetterende verjaardagshow van John Dennis, live on tape. Een namiddag vol muziek, ambiance en topartiesten zoals De Jongens, Frank van Damme, Vadim, Guy Neve, Steve Tielens, Angelo Martinez, Wout, André Lugowski en natuurlijk John Dennis.
4: Vanaf nu wil ik elke zondag alleen nog bij jou zijn.
3: Afspraak in Feestcomplex Europa op de Steenweg 18A in Parikebrakel. De deuren gaan open om 12 uur, de show start om 14:30. Tickets in voorverkoop €25. Aan de kassa betaal je 30. Reserveer nu je tickets via 0475 901 3x8. Kom genieten, zingen en vieren samen met John Dennis. Zondag 7 juni, zorg dat je erbij bent. De verjaardagshow van John Dennis, dat wil je niet missen.
4: Ik zie

een van de grootste successen van de Simple Minds. Don't you forget about me. Dinsdag 12 mei, iets over 11 uur geworden. Hey, goedemorgen allemaal. Welkom bij Radio Memory. Vanuit Pajottegem-Galmaard. Ik neem je mee tussen 11 en 1 aan tafel met Tony van Beveren. Met nu Plastic Bertrand. En Sans plein pour moi. Goedemorgen allemaal.

was er eentje om terug te horen hier bij Radio Memory. We draaien Chris Monte en Let's Dance. We gaan stilzaal richting reclame. Gaan we doen met Barkaal en de Marie-Louise.

van Radio Memory kan. Gewoon lid 20 euro, erelid 50 euro. Steun jouw internetradio en bel ons om lid te worden. 02 669 966 0.

Wie maakt komaf met opstijgend vocht? Home Solution. Wie maakt je kelder terug droog? Home Solution. Home Solution. Bekijk ook samen met jou de ventilatieproblemen die op termijn zelfs kunnen leiden tot schimmelvorming. Onze adviseurs komen vrijblijvend bij u langs om de

0: Bel de gratis 0800 26 004.
1: Zondag 7 juni is het feest in Brakel. De spetterende verjaardagshow van John Dennis live on tape. Een namiddag vol muziek, ambiance en topartiesten zoals De Jongens, Frank van Damme, Vadim, Guy Neve, Steve Tielens, Angelo Martinez, Wout, André Lugowski en natuurlijk John Dennis.
2: Vanaf nu wil ik elke zondag alleen nog bij jou zijn.
1: Afspraak in Feestcomplex Europa op de Steenweg 18A in Parikebrakel. De deuren gaan open om 12 uur, de show start om 1:30. Tickets in voorverkoop €25. Aan de kassa betaal je 30. Reserveer nu je tickets via 0475 901 3x8. Kom genieten, zingen en vieren samen met John Dennis. Zondag 7 juni, zorg dat je erbij bent. De verjaardagshow van John Dennis, dat wil je niet missen.
2: Ik zie je graag.
0: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
3: Radio Memory. Goedemorgen.

De beste muziekjaars enkel hier bij ons bij Radio Memory. Zowel thuis in de huiskamer op het werken van je zaak. Je moet Radio Memory met je meenemen. We draaiden ABBA en Gimme Gimme Gimme. En dat is terug naar 1962, hè.

was ook een hele mooie single van Chris Norman, Midnight Lady. We gaan richting reclame. Gaan we doen met de meneer uit Scherpenheuvel, namelijk Sammy Baker, die je nog kent van Ik Bouw een Paleis. We draaien deze net voor reclame. Hè? 1000 mooie dromen. Fijn dat jullie massaal allemaal aan het luisteren zijn. Ook onze Patja en Jessica daar aan de zijkant van het Nijgenbos is aan het luisteren daar in Nienhoven.

0: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leys Galmaarden.
0: Ah wel, Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres. En vooral aan een goede prijs, hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties. En heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad. AD De Leys, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleyzegalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Nienhoven. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
3: Dit is Radio Memory.
4: Goedemorgen.

Ook een plaat die het heel goed doet in onze Nederlandstalige hitlijsten. We draaien de nieuwe Joop Valli en That's Amore. Hey, goedemiddag allemaal. Dinsdag 12 mei. We draaien de Rubens, Sugar Baby Love.

0: Brussel nemen duizenden mensen deel aan een nationale betoging. De drie grote vakbonden trekken door het centrum. Ze protesteren tegen de besparingen van de federale regering. De politie waarschuwt voor grote hinder in de hoofdstad. Voorlopig is er geen sprake van incidenten. 1 op de 7 kinderen in ons land leeft in armoede. Dat blijkt uit een analyse van UNICEF. België staat daarmee 11e in een lijst van 41 rijke landen. UNICEF zegt dat armoede de gezondheid van kinderen aantast. De organisatie ziet ook een impact op hun schoolresultaten. Bovendien nemen kinderen in armoede minder deel aan activiteiten buiten de klas. In het Verenigd Koninkrijk zijn premier Starmer en zijn ministers samengekomen. De druk op Starmer om af te treden wordt groter. 80 parlementsleden willen nu dat hij opstapt. Voor een nieuwe leiderschapsverkiezing zijn 81 handtekeningen nodig. Volgens Britse media willen ook verschillende ministers dat Starmer vertrekt. Bij de regionale verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk vorige week leed de Labour-partij van Starmer een grote nederlaag. De rechtspopulistische partij van Nigel Farage was de grote winnaar. Starmer lag ook al onder vuur door de aanstelling van Peter Mandelson als Brits ambassadeur in de Verenigde Staten. Mandelson had nauwe banden met zedendelinquent Jeffrey Epstein. De Mexicaanse politie heeft bij de arrestatie van een bendeleider ook 7 tijgers in beslag genomen. De bendeleider hield ze als huisdieren in kooien. Hij is gelinkt aan het zogeheten Noreste-kartel, dat vorig jaar door de Amerikaanse president Trump op een lijst met terroristische groeperingen is gezet. Criminelen van een ander berucht Mexicaans kartel, het Sinaloa-kartel, zijn er in het verleden van beschuldigd dat ze tegenstanders aan tijgers hebben gevoerd. Of dat in dit geval ook is gebeurd is onbekend. Het is wisselend bewolkt vandaag met kans op wat regen en tot 13 graden. Morgen nog meer wolken en buien die soms fel kunnen zijn. Dan is 15 graden de maximumtemperatuur.
1: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
2: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in Varkensvlees stellen voor. De 15e editie van Slagerfeest Tofste Feest. Met onder meer Sam Goris. Hey mama, kom vlug. Willy Sommers. Christophe. En Louis Lyon. Op zaterdag 21 november in Puurs Evenementenhal. Info 0476 885 654 of slagerfeesttofstefeest.be. VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen. Met de steun van Proax, de groeiarchitect voor ondernemers en Comfo Plus.
3: De beste muziek
4: hoor je hier.
5: Radio Memory.
1: Dit is Radio Memory.
5: Radio Memory.
4: Tony van Beveren.

De man die je nog kent van New York, New York. We draaiden Frank Sinatra, Strangers in the Night. Dinsdag 12 mei, iets over 12 uur geworden. Ik neem je nog mee tot 1 uur tot aan Johan de Radioman. Want ook hij is er straks bij met zijn programma hier bij Radio Memory, hè. Ken je deze? UB40 en de Red Red Wine.

was een mooie single van Avicii hier op de radio. In ons programma aan tafel met Tony van Beveren. Elke werkdag dezelfde een, hè? Ken je deze? James Lloyd. En laat ons lachen. Keep on smiling.

Lid worden van Radio Memory kan. Gewoon lid 20 euro, erelid 50 euro. Steun jouw internetradio en bel ons om lid te worden. 02 669 966 0.

0: onnavolgbare gitaarklank van Jeff Beck. Daarvan wordt meestal gezegd, vakmanschap is meesterschap.
1: Vergelijkbaar vakmanschap in de sector van de laswerken vindt men hier in volle zelen, in de Repingenstraat nummer 6, bij Nico van Keimeulen. De precisie en de kwaliteit van zijn laswerken zijn veruit het allerbeste van uren in de ronde. En zijn op maat gemaakte sierhekkens met de gewenste details getuigen van zijn kunde. En vergeet ook niet de constructielaswerken, trappen, leuningen en zoveel meer. En ook ja, die kruiwagen van Bompa die al 3 generaties meegaat en waarvan de arm gebroken is. Geen probleem, die staat weer goed vast als Nico hem last. Ga eens kijken op zijn website laswerken-nvk.be of bel hem op 0478 40 61 30. Nico van Keimeulen, het doet deugd dat er nog zo'n stielmannen zijn.
2: Zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa, met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers en natuurlijk Larissa. Kleine vogel, ga maar zweven. Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa, 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur 's middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473-422329.
3: Radio Memory.
4: Radio Memory.
5: Goedemiddag.

Was er eentje van Madonna met Regal. Je kent ze nog wel van Like a Virgin en Holiday. En dat is er eentje van Danny Fabri, hè? Veel te mooi.

persoonlijk toch een van de mooie singles van Cock Robin, The Promise You Made. En we blijven ze maar doordraaien. We gaan eentje draaien van Denzel en Pump It Up.

ook vandaag in onze playlist een Duitsstalige plaat van Roy Black, Dubis Niet Online. En bij ons ben je nooit alleen als je luistert naar Radio Memory. Hè. We gaan terug naar 1986 en dit met een Italiaanse plaat van Albano en Romani Power. En we draaien Sempre Sempre.

0: iets te vieren? Bij ons vind je altijd een briljant idee. En dat mag je letterlijk nemen. Want Juwelen Danny de Rover heeft uurwerken en juwelen in zilver en goud voor elke gelegenheid. Of om gewoon jezelf eens lekker te verwennen. Juwelen de Rover, schitterend in elk detail. Ook voor alle herstellingen kan je bij ons terecht. Ontdek onze website juwelenderover.be, volg onze Facebookpagina of bezoek onze totaal vernieuwde zaak in de Opstalstraat 33 in Velzeke. Je bent er welkom op dinsdag, woensdag, donderdag en zaterdag van 10 tot 12 en van 14 tot 18 uur. Juwelen Danny de Rover, dat zijn uurwerken en juwelen waar muziek in zit.
1: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
2: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Lijst Galmaarden.
1: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
2: Het is justa, ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
1: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En het personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
2: Inderdaad, AD De Lijze, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.delijzegalmaarden.be.
1: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
3: Hij is er.
4: Hij is er.
3: De Radio Memory App.
4: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
3: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
4: De Radio Memory App.
5: De Radio Memory App voor iPhone en Android.
6: Android. Dit is Radio Memory.
7: Goedemiddag.

Een van de bekendste platen van Herman van Veen. Hilversum 3 bestond toen nog niet. Allemaal hier in ons programma bij Radio Memory. Straks is er Johan de Radioman. Met zijn programma. En ik moet eerlijk zeggen, dat ziet er goed uit, hè. Je ziet trouwens al toekomen in de studio's van Memory Radio. Ken je deze? Berlin.

0: In Brussel nemen duizenden mensen deel aan een nationale betoging. De drie grote vakbonden trekken door het centrum. Ze protesteren tegen de besparingen van de federale regering. De politie waarschuwt voor grote hinderen in de hoofdstad. Voorlopig is er geen sprake van incidenten. 1 op de 7 kinderen in ons land leeft in armoede. Dat blijkt uit een analyse van UNICEF. België staat daarmee 11e in een lijst van 41 rijke landen. UNICEF zegt dat armoede de gezondheid van kinderen aantast. De organisatie ziet ook een impact op hun schoolresultaten. Bovendien nemen kinderen in armoede minder deel aan activiteiten buiten de klas. In het Verenigd Koninkrijk zijn premier Starmer en zijn ministers samengekomen. De druk op Starmer om af te treden wordt groter. 80 parlementsleden willen nu dat hij opstapt. Voor een nieuwe leiderschapsverkiezing zijn 81 handtekeningen nodig. Volgens Britse media willen ook verschillende ministers dat Starmer vertrekt. Bij de regionale verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk vorige week leed de Labour-partij van Starmer een grote nederlaag. De rechtspopulistische partij van Nigel Farage was de grote winnaar. Starmer lag ook al onder vuur door de aanstelling van Peter Mandelson als Brits ambassadeur in de Verenigde Staten. Mandelson had nauwe banden met zedendelinquent Jeffrey Epstein. De Mexicaanse politie heeft bij de arrestatie van een bendeleider ook 7 tijgers in beslag genomen. De bendeleider hield ze als huisdieren in kooien. Hij is gelinkt aan het zogeheten Noreste-kartel, dat vorig jaar door de Amerikaanse president Trump op een lijst met terroristische groeperingen is gezet. Criminelen van een ander berucht Mexicaans kartel, het Sinaloa-kartel, zijn er in het verleden van beschuldigd dat ze tegenstanders aan tijgers hebben gevoerd. Of dat in dit geval ook is gebeurd is onbekend. Het is wisselend bewolkt vandaag met kans op wat regen en tot 13 graden. Morgen nog meer wolken en buien die soms fel kunnen zijn. Dan is 15 graden de maximumtemperatuur.
1: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
2: Hou zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa. Met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers en natuurlijk Larissa.
3: Kleine vogel, ga maar zweven.
2: Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa, 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur 's middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473 422329.

Dinsdag 12 mei 2026, 13 uur en bijna 10 minuten. Allemaal welkom bij Radio Memory live vanuit Galmaarden. Bent u goed met de mooiste muziekmix en dit tot 15 uur. Arms of Mary zijn we mee begonnen van Piet Veerman, de frontzanger in een tijd van The Catch. Je mag bellen als je een verzoekje wilt aanvragen. Ik ben hier tot 3 uur op het welbekende nummer 02-6699-660. En nu het wil duren momentje, zoals men zegt, en hij zingt over alles.

0: iets te vieren? Bij ons vind je altijd een briljant idee. En dat mag je letterlijk nemen. Want Juwelen Danny de Rover heeft uurwerken en juwelen in zilver en goud voor elke gelegenheid. Of om gewoon jezelf eens lekker te verwennen. Juwelen de Rover, schitterend in elk detail. Ook voor alle herstellingen kan je bij ons terecht. Ontdek onze website juwelenderover.be, volg onze Facebookpagina of bezoek onze totaal vernieuwde zaak in de Opstalstraat 33 in Velzeke. Je bent er welkom op dinsdag, woensdag, donderdag en zaterdag van 10 tot 12 en van 14 tot 18 uur. Juwelen Danny de Rover, dat zijn uurwerken en juwelen waar muziek in zit.
1: Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
2: De beste muziek hoor je hier.

Daarnet was het de groep Rockset met So Far Away. Je hoort het op de achtergrond, een instrumentaaltje. Wat wil zeggen dat we een verzoek klaarstaan hebben voor u. Ik heb er straks nog eentje. Onze Geert heeft gebeld. En die vroeg eentje van Eurythmics met Love is a Stranger voor zijn Vivianneke. Alle luisteraars en medewerkers van de radio.

Dat was er eentje van Axel Red met Bimbo à moi. En ik heb hier een berichtje gekregen dat ze binnenkort, ja, dus nog een paar maanden, optreedt in Ancien Belgique in Brussel op 25 oktober. Het concert begint om 20 uur. Zo zijn jullie op de hoogte. Meer informatie waarschijnlijk op de website van deze persoon. Op de sociale media heb ik ook het volgende onlangs gelezen. De camion van Henk Wijngaard is volledig in ere hersteld. Ze hebben die volledig opgelapt. Er was een oranje beroeste camion. En ik heb foto's gezien na het opkuisen, zoals men zegt, het herverven en dergelijke meer. We gaan een liedje van hem draaien. De zon schijnt in mijn cabine.

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
1: Wie maakt komaf met opstijgend vocht? Home Solution. Wie maakt je kelder terug droog? Home Solution. Home Solution. Bekijk ook samen met jou de ventilatieproblemen die op termijn zelfs kunnen leiden tot schimmelvorming. Onze adviseurs komen vrijblijvend bij u langs om de precieze situatie in kaart te brengen. Home Solution. Zonnestraat 67 9450 Haaltert. Met meer dan 30 jaar ervaring in vochtbestrijding.

0: Bel de gratis 0800 26 004.
1: KFC MZ Tollenbeek nodigt u van harte uit op hun spaghetti en croque monsieur avond. Zaterdag 16 mei aanstaande, vanaf 6 uur 's avonds. De spaghetti en croque monsieur avond van KFC MZ Tollenbeek. In zaal Willem Tell in Tollenbeek. Zaterdag 16 mei, vanaf 6 uur.
2: Dit is Radio Memory.
3: Radio Memory. Goedemiddag.

Dat was er eentje van Demis Roussos, Mijn Vriend de Wind, Mijn Vriend de Wind. En als je naar buiten kijkt, is het maar friskes, is het niet. Een 11, 12, 13 graden maximum hier in regio Galmaarden. Het mooie weer heb ik bekeken op het weerbericht, zal normaal al van volgende week misschien van kracht zijn. Ze geven meer dan 20 graden, afwachten dus. We kunnen dan de vraag stellen, le bon temps c'est quand? Want voor wanneer is het mooie weer terug? Dat is een liedje van Michel Sardou.

Golden Years, of de gouden jaren van David Bowie. Dat is denk ik allang verleden tijd, is het niet, beste mensen. Het verzoekje, instrumentaal, is op komst nu. Ons Rooske uit Assen heeft ook gebeld en bij haar mag ik altijd kiezen. Ik heb eentje gekozen van Dana Winner. En zij zingt over Terug in de tijd van toen. Tot na het tijdscène.

0: In Brussel nemen duizenden mensen deel aan een nationale betoging. De drie grote vakbonden trekken door het centrum. Ze protesteren tegen de besparingen van de federale regering. De politie waarschuwt voor grote hinderen in de hoofdstad. Voorlopig is er geen sprake van incidenten. 1 op de 7 kinderen in ons land leeft in armoede. Dat blijkt uit een analyse van UNICEF. België staat daarmee 11e in een lijst van 41 rijke landen. UNICEF zegt dat armoede de gezondheid van kinderen aantast. De organisatie ziet ook een impact op hun schoolresultaten. Bovendien nemen kinderen in armoede minder deel aan activiteiten buiten de klas. In het Verenigd Koninkrijk zijn premier Starmer en zijn ministers samengekomen. De druk op Starmer om af te treden wordt groter. 80 parlementsleden willen nu dat hij opstapt. Voor een nieuwe leiderschapsverkiezing zijn 81 handtekeningen nodig. Volgens Britse media willen ook verschillende ministers dat Starmer vertrekt. Bij de regionale verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk vorige week leed de Labour-partij van Starmer een grote nederlaag. De rechtspopulistische partij van Nigel Farage was de grote winnaar. Starmer lag ook al onder vuur door de aanstelling van Peter Mandelson als Brits ambassadeur in de Verenigde Staten. Mandelson had nauwe banden met zedendelinquent Jeffrey Epstein. De Mexicaanse politie heeft bij de arrestatie van een bendeleider ook 7 tijgers in beslag genomen. De bendeleider hield ze als huisdieren in kooien. Hij is gelinkt aan het zogeheten Noreste-kartel, dat vorig jaar door de Amerikaanse president Trump op een lijst met terroristische groeperingen is gezet. Criminelen van een ander berucht Mexicaans kartel, het Sinaloa-kartel, zijn er in het verleden van beschuldigd dat ze tegenstanders aan tijgers hebben gevoerd. Of dat in dit geval ook is gebeurd is onbekend. Het is wisselend bewolkt vandaag met kans op wat regen en tot 13 graden. Morgen nog meer wolken en buien die soms fel kunnen zijn. Dan is 15 graden de maximumtemperatuur.
1: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in Varkensvlees stellen voor de 15e editie van Slagerfeest Tofste Feest. Met onder meer Sam Goris. Willy Sommers, Christophe en Louis Lyon. Op zaterdag 21 november in Puurs Evenementenhal. Info 0476 885 654 of slagerfeesttofstefeest.be. VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen. Met de steun van Proax, de groeiarchitect voor ondernemers en Comfo Plus.
2: Hou zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa. Met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers en natuurlijk Larissa. Kleine vogel. Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa, 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur 's middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473 422329.
3: De beste muziek
4: hoor je hier.
5: Radio Memory.
3: Dit is Radio Memory.
5: Radio Memory.
4: Johan de Radioman.

Een zevental minuten na twee. Welkom allemaal in deel 2 van de mooiste muziekmix op deze dinsdag namiddag bij Radio Memory. Ergens op de wereld, daar zijn we deel 2 mee begonnen, dat is eentje van Pater Moeskroen. En iets dat ik voorstander van ben, is dat we opnieuw een legerdienst moeten invoeren. En dan worden we in feite een man, zoals men zegt. In de R-minor van Stretjes Kool.

Dat was natuurlijk niemand minder dan de groep Queen. Now I'm here. Ik ben hier ook tot de top van 15 uur met de mooiste muziekmix hier bij Radio Memory. Soms moet ik je dank u kunnen zeggen. Thanks van BZN tot aan de reclame.

0: te vieren? Bij ons vind je altijd een briljant idee. En dat mag je letterlijk nemen. Want Juwelen Danny de Rover heeft uurwerken en juwelen in zilver en goud voor elke gelegenheid. Of om gewoon jezelf eens lekker te verwennen. Juwelen de Rover, schitterend in elk detail. Ook voor alle herstellingen kan je bij ons terecht. Ontdek onze website juwelenderover.be, volg onze Facebookpagina of bezoek onze totaal vernieuwde zaak in de Opstalstraat 33 in Velzeke. Je bent er welkom op dinsdag, woensdag, donderdag en zaterdag van 10 tot 12 en van 14 tot 18 uur. Juwelen Danny de Rover, dat zijn uurwerken en juwelen waar muziek in zit.
1: Wie maakt komaf met opstijgend vocht? Home Solution. Wie maakt die kelder terug droog? Home Solution. Home Solution. Bekijk ook samen met jou de ventilatieproblemen die op termijn zelfs kunnen leiden tot schimmelvorming. Onze adviseurs komen vrijblijvend bij u langs om de precieze situatie in kaart te brengen. Home Solution. Zonnestraat 67 9450 Haaldert. Met meer dan 30 jaar ervaring in

Dat was Roy Anders, de papa van Roy Junior. Een jongen van 12 jaar, binnenkort 4 september wordt hem 12 jaar. Met I'm Alone, ik ben alleen. Ik ben hier ook alleen in de studio en ik ben hier tot 15 uur met de mooiste muziekmix. En nu, de volgende is eentje van Jan Smit. En die zegt dat hem ziet, ik zie...

Dat was namelijk een duet met Frank Galan samen met Sandra Kim met Al Camino de la Vida. Tot aan de reclame heb ik er nog twee. Elvis Presley met It's Now or Never, gevolgd door Annie Lennox met Wij.

0: die onnavolgbare gitaarklank van Jeff Beck, daarvan wordt meestal gezegd, vakmanschap is meesterschap. Vergelijkbaar vakmanschap in de sector van de laswerken vindt men hier in Vollezele, in de Repingenstraat nummer 6, bij Nico van Keimeulen. De precisie en de kwaliteit van zijn laswerken zijn veruit het allerbeste van uren in de ronde. En zijn op maat gemaakte sierhekkens met de gewenste details getuigen van zijn kunde. En vergeet ook niet de constructielaswerken, trappen, leuningen en zoveel meer. En ook ja, die kruiwagen van Bompa die al 3 generaties meegaat en waarvan de arm gebroken is. Geen probleem, die staat weer goed vast als Nico hem last. Ga eens kijken op zijn website laswerken-nvk.be of bel hem op 0478 40 61 30. Nico van Keimeulen, het doet deugd dat er nog zo'n stielmannen zijn.
1: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
2: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Lijst Galmaarden.
1: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
2: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
1: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
2: Inderdaad. AD De Lijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 8 uur 30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 08 80 of op www.delijzengalmaarden.be.
1: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
3: Dit is Radio Memory.
4: Radio Memory.
1: Goedemiddag.

Daarnet was het Hooiblak met Du bist nicht allein. Het instrumentaaltje op de achtergrond wil zeggen dat ik opnieuw een verzoekje klaarstaan heb voor jullie allemaal. Onze collega Daniel heeft daarnet ook gebeld en hij zegt: draait een keer een plaatje op de radio dat ik graag hoor. En het is eentje van de Rolling Stones dat hij opdraagt aan ieder dat hij kent, collega's en luisteraars van de radio. Memory natuurlijk. Rolling Stones met Paint in Black en ondertussen gaan we afscheid nemen. Gevolgd door Frank Mekel met Faison comme si. Dan een mooitje van Willy Sommers. Een wonder dat ik ween. Nee. Een wonder van een vrouw. Dat is juist de titel. Excuseer. En dan Armin van Buren, als er nog tijd genoeg over is, waarschijnlijk wel. Met Ping Pong, wat het ook mag zijn. Ik wens aan elke keer nog veel plezier, straks met de collega's. En ik zeg van hieruit tot volgende week maandag met een nieuwe souvenir. En dit vanaf 20 uur. Maak er een mooie week van. Tadaa!

0: Een man van 81 die zondag in de Schelde was gevallen in Antwerpen is overleden. Dat bevestigt de politie. De man belandde tijdens een wandeling tussen de kade en een aangemeerd cruiseschip. Omstaanders konden hem nog uit het water halen en hij werd in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht. Daar is hij nu dus overleden. Volgens de politie gaat het om een ongeval. In Anderlecht bij Brussel is opnieuw een man gewond geraakt bij een schietpartij. Het incident gebeurde gisteravond. De politie kreeg om 20:40 een oproep en vond het slachtoffer ter plaatse. Getuigen konden een beschrijving geven van de mogelijke verdachte. Die werd kort nadien gevonden, verstopt onder een voertuig. De verdachte is ter beschikking gesteld van het parket. Het onderzoek naar de feiten loopt. In Groot-Brittannië lijkt premier Keir Starmer voorlopig toch op post te kunnen blijven. Dat blijkt na een belangrijke vergadering met de top van de regering. Hij behoudt het vertrouwen van de meeste ministers en de regering is van oordeel dat ze nu verantwoordelijkheid moet nemen en moet voortregeren. Het is nu niet het moment om het land in chaos te storten en instabiliteit zou ook de inflatie nog doen toenemen, is de redenering. De Labour-partij van Starmer verloor heel wat zetels bij de lokale verkiezingen afgelopen week. Benzinetanken wordt morgen weer wat duurder. Voor een liter benzine 95 komt er ruim 3 cent bij. Je betaalt dan aan de pomp maximaal zo'n 1,97 euro. Voor benzine 98 gaat de literprijs naar maximaal 2,05 euro. Dat is een stijging met 5 cent. Stookolie wordt wat goedkoper. Vanavond en vannacht is het een tijdje zwaar bewolkt met buien bij minstens 7 graden. Daarna even opklaringen, maar morgen komen er al snel weerwolken opzetten. Kan veel regenen en het is dan hoogstens 13 graden.
1: Hou zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa. Met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers en natuurlijk Larissa.
2: Kleine vogel, ga maar zweven.
1: Fanclubleden betalen 25 euro inkom, niet-leden 29 euro. Het verjaardagsbal van Larissa, 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur 's middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473-422329. Dames en heren, maak u klaar voor een avond vol glitter, glamour en top entertainment. Op zaterdag 20 juni presenteert Ambi Bjorn de spectaculaire travestieshow Les Folles de Gants, waar entertainment tot leven komt. Geniet van een spetterende show met optredens van Houston, Giovanni en Peggy, de Quaremont Brothers, Frank van Damme en het indrukwekkende Stardancer Showballet. En natuurlijk Ambi Bjorn zelf, met als speciale gast de fantastische Stephanie Storm. Deuren openen om 17:30 voor wie wil genieten van een heerlijke maaltijd. Of vanaf 19:30 voor de show. Locatie Feestzaal Brugzavel in Kluisbergen. Show en eten voor €35 voor volwassenen en €25 voor kinderen tot 12 jaar. Enkel de show, dan betaalt u €15 voor volwassenen en €10 voor kinderen. Reserveren kan via 0487-436490 of 0494-424675. Of ambi-bjorn@outlook.com. Mis deze onvergetelijke avond niet.
3: Hallo, ik ben Gunter Levy.
4: En ik ben Chris van Tongelen.
5: Mijn naam is Davy Gilles en samen zijn wij de Romeo's.

0: Ja, de ene zegt Fisher Z, de ander zegt Fisher Z. Ik behoor tot die laatste categorie. In ieder geval, dit waren ze Fisher Z en The Worker. We zaten in 1979. En daarmee zijn we alweer aanbeland aan een nieuw muzikatief uur.
1: Alleen de lekkerste popsongs. Muzikatief met Mike Dupré.
0: Het ook weer dit uur de grootste hits uit de jaren 60, 70 en 80. We hebben straks onze 2-in-1 hit. En Paul die komt ook langs met ons nummer 1 hitfeit. Nu naar de jaren 80. En dat doen we met deze hier Fergal Sharkey. And a good heart is hard to find. You.

0: flirtatious?
1: How flirtatious?
0: Goodness gracious.
2: It is me.
0: It is you.
2: I'm sorry, it is us.
3: Het is wel een van die nummers die je nog amper hoort op de radio, hè? Wel, wij draaien ze nog eens hier in Muzikatief uit 1963. Twee topacteurs samen. Pieter Sellers, jawel, inspecteur Clouseau met andere woorden. En die schitterende actrice Sophia Loren. Dit was Goodness Gracious Me.

Het is en blijft schitterende muziek. Mick Fleetwood en de bende Fleetwood Mac, met andere woorden. En Go Your Own Way. Ondertussen zijn wij aanbeland aan onze 2-in-1 hit voor vandaag. Daarvoor keren we terug naar 1966. Want in dat jaar scoorde Los Bravos een hele grote hit met Black is Black, I Want My Baby Back. Wel, in 1977 deed Belle Époque het nog eens over. 2-in-1.

We kunnen hem een beetje omschrijven als de Franse Stevie Wonder. Hè? Want ja, hij was ook blind van bij zijn geboorte. Ik had het over Gilbert Montagny en zijn zomerhit uit 84, Les Sunlight des Tropiques. Van de jaren 80 nu naar de jaren 60. Dat is voor ons maar een hele kleine stap.

0: onnavolgbare gitaarklank van Jeff Beck. Daarvan wordt meestal gezegd, vakmanschap is meesterschap.
1: Vergelijkbaar vakmanschap in de sector van de laswerken vindt men hier in Vollezele, in de Repingenstraat nummer 6, bij Nico van Keimeulen. De precisie en de kwaliteit van zijn laswerken zijn veruit het allerbeste van uren in de ronde. En zijn op maat gemaakte sierhekkens met de gewenste details getuigen van zijn kunde. En vergeet ook niet de constructielaswerken, trappen, leuningen en zoveel meer. En ook ja, die kruiwagen van Bompa die al 3 generaties meegaat en waarvan de arm gebroken is. Geen probleem, die staat weer goed vast als Nico hem last. Ga eens kijken op zijn website laswerken-nvkh.be of bel hem op 0478 40 61 30. Nico van Keimeulen, het doet deugd dat er nog zo'n stielmannen zijn.
2: KFC MZ Tollenbeek nodigt u van harte uit op hun spaghetti en croque monsieur avond. Zaterdag 16 mei aanstaande, vanaf 6 uur 's avonds. De spaghetti en croque monsieur avond van KFC MZ Tollenbeek. In zaal Willem Tell in Tollenbeek. Zaterdag 16 mei, vanaf 6 uur.
3: Hij is er.
4: Hij is er.
3: De Radio Memory app.
4: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
3: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
4: De Radio Memory app.
5: De Radio Memory app voor iPhone en Android. Android. Radio Memory.
4: Goedemiddag.
6: My

0: Ik heb ondertussen al een gezegende leeftijd. En ik moet toegeven, ik heb het geluk gehad om Gary Numan al een paar keer live aan het werk te zien. En het is en blijft nog altijd een van die artiesten waar ik echt naar opkijk. Wel, dit was hem nog eens, hè, met Our Friends Electric. Over vrienden gesproken trouwens. Paul Peerlings is er weer komen bijzitten. Jawel, het is weer tijd voor een nummer 1 hitfeit.
1: Nummer 1 hitfeit.
2: Vandaag plaatsen we Take On Me van A-ha in de kijker. A-ha was een Noors poptrio dat werd opgericht in 1983. De single Take On Me werd al in 1984 opgenomen. Maar de hitversie uit 1985 die wij kennen is een nieuwe opname. A-ha is de enige Noorse groep die zowel in België, Nederland als de Verenigde Staten op nummer 1 heeft gestaan. Take On Me stond 11 weken in de top 30 in Vlaanderen, waarvan slechts 1 week op 1.

Ja, en je mag dan misschien wel denken van, hé, ik luister digitaal en ik hoor gekraak. Dat klopt, want ik heb het nummer van vinyl gedraaid. Je weet wel, die zwarte vinyle ronde schijven die tegenwoordig weer heel populair zijn. Wel, wat hem nog is, Jackson Browne en Stay. Daarmee zaten we in de jaren 70. En nu, back to the 80s, terug naar 1982 met Imagination. Dit is Just Another.

Sam Moore en Dave Prater. Sam en Dave, met andere woorden, het Amerikaanse duo die verantwoordelijk waren voor deze grote hit in 1967. Het was trouwens ook hun eerste grote hit. De laatste Wapenfeit dateerde alweer uit april 1969. Wie herinnert zich nog Born Again? Trouwens, Dave Prater, die overleed in 1989.

0: wat een stem, hè. Shirley Bassey, de dame van Big Spender en I'll Have Nothing en nog heel wat andere grote hits. Wel, dit was er nog eens met This Is My Life. This is ook the end of Muzikatief, want ja, de show zit er ook alweer al op voor vandaag. Hopelijk heb je ervan genoten. Paul, die zorgt weer voor de uitsmijter. Maak er nog een hele fijne dag van.
1: Als je ouder wordt, wordt alles slechter. Behalve het vergeten, dat wordt beter.

0: Een man van 81 die zondag in de Schelde was gevallen in Antwerpen is overleden. Dat bevestigt de politie. De man belandde tijdens een wandeling tussen de kade en een aangemeerd cruiseschip. Omstaanders konden hem nog uit het water halen en hij werd in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht. Daar is hij nu dus overleden. Volgens de politie gaat het om een ongeval. In Anderlecht bij Brussel is opnieuw een man gewond geraakt bij een schietpartij. Het incident gebeurde gisteravond. De politie kreeg om 11:20 een oproep en vond het slachtoffer ter plaatse. Getuigen konden een beschrijving geven van de mogelijke verdachte. Die werd kort nadien gevonden, verstopt onder een voertuig. De verdachte is ter beschikking gesteld van het parket. Het onderzoek naar de feiten loopt. In Groot-Brittannië lijkt premier Keir Starmer voorlopig toch op post te kunnen blijven. Dat blijkt na een belangrijke vergadering met de top van de regering. Hij behoudt het vertrouwen van de meeste ministers en de regering is van oordeel dat ze nu verantwoordelijkheid moet nemen en moet voortregeren. Het is nu niet het moment om het land in chaos te storten en instabiliteit zou ook de inflatie nog doen toenemen, is de redenering. De Labour-partij van Starmer verloor heel wat zetels bij de lokale verkiezingen afgelopen week. Benzinetanken wordt morgen weer wat duurder. Voor een liter benzine 95 komt er ruim 3 cent bij. Je betaalt dan aan de pomp maximaal zo'n 1,97 euro. Voor benzine 98 gaat de literprijs naar maximaal 2,05 euro. Dat is een stijging met 5 cent. Stookolie wordt wat goedkoper. Vanavond en vannacht is het een tijdje zwaar bewolkt met buien bij minstens 7 graden. Daarna even opklaringen, maar morgen komen er al snel weerwolken opzetten. Kan veel regenen en het is dan hoogstens 13 graden.
1: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
2: Hou zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa, met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers en natuurlijk Larissa.
3: Kleine vogel, ga maar zweven.
2: Fanclubleden betalen 25 euro inkom, niet-leden 29 euro. Het verjaardagsbal van Larissa, 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur 's middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473 422329.
4: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in Varkensvlees stellen voor... De 15e editie van Slagerfeest Tofste Feest. Met onder meer Sam Goris.
5: Hey mama, kom vlug.
4: Willy Sommers. Christophe. En Louis Lyon. Op zaterdag 21 november in Puurs Evenementenhal. Info 0476 885 654. Of Slagerfeest. Tofstefeest.be. VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen. Met de steun van Proax, de groeiarchitect voor ondernemers en Comfo Plus.
6: De beste muziek
7: hoor je hier.
8: Radio Memory.
6: Dit is Radio Memory.
8: Radio Memory.
7: Ivan Plettings.

Zo beginnen we dan ook een nieuwe driver's seat hier bij Radio Memory op deze dinsdag 12 mei. Straks de eerste semi-final, dus de halve finale voor het Eurosong. Dus je gaat vandaag zeker ook nog heel wat andere platen van onze Belgische inzendingen van de voorbije jaren krijgen. En ik heb ook nog deze Ace of Base en Beautiful Life. We zijn vertrokken voor de komende 2 uren driver's seat.

Vind ik ook wel een hele leuke versie, deze van DJ Jazzy Jeff en The Fresh Prince. Of met andere woorden gezegd, Will Smith, die zit er ook wel ergens tussen. Ring my bell. Ja, je kan mij niet telefoneren of even opbellen, maar dat geeft niet. Je kan natuurlijk wel genieten van onze topplaten. Straks dus weer een plaatje van het Eurovisie Songfestival. Die gaat er aankomen, ja, ik denk zo ergens na de reclame, waarschijnlijk. Ik heb ook nog Eddie en de Soul Band en Mahogany klaarstaan. En liefde mag altijd blijven duren. Hier is nog eens Sandra en Everlasting Love.

0: die onnavolgbare gitaarklank van Jeff Beck, daarvan wordt meestal gezegd, vakmanschap is meesterschap.
1: Vergelijkbaar vakmanschap in de sector van de laswerken vindt men hier in Vollezele, in de Repingenstraat nummer 6, bij Nico van Keimeulen. De precisie en de kwaliteit van zijn laswerken zijn veruit het allerbeste van uren in de ronde. En zijn op maat gemaakte sierhekkens met de gewenste details getuigen van zijn kunde. En vergeet ook niet de constructielaswerken, trappen, leuningen en zoveel meer. En ook ja, die kruiwagen van Bompa die al 3 generaties meegaat en waarvan de arm gebroken is. Geen probleem, die staat weer goed vast als Nico hem last. Ga eens kijken op zijn website laswerken-nvkh.be of bel hem op 0478 40 61 30. Nico van Keimeulen. Het doet deugd dat er nog zo'n stielmannen zijn.
2: Hij is er.
3: De Radio Memory app.
2: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
3: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
2: De Radio Memory app.
4: De Radio Memory app voor iPhone en Android.
5: Ivan Plettings.
6: Dit is Radio Memory.
5: Goedemiddag.

We zaten in 1991 voor het Eurovisie Songfestival met Clouseau en Geef het op. Opgeven hadden ze zeker niet gedaan, maar heel goed was het ook niet. Hè. De voorlaatste plaats dan, dat is spijtig genoeg wel veel te laag, want het vond wel een hele leuke plaat en ze had zeker verdiend om iets hoger te mogen staan met het Eurosongfestival. Ik heb er straks nog eentje en dat gaat er eentje zijn vanuit 2004. Ik heb ook nog Craig McLachlan en deze Eddie en de Soul Band en Mahogany. Ik had hem er straks ook al aangekondigd met Theme from Shaft.

Deze kon je zeker ook uit volle borst mee zingen. Craig McLachlan en Mona hier in deze driver's seat. Ik heb een Eurosong weetje voor jullie. Want natuurlijk, vanavond staat dus de eerste halve finale op het programma. En dit jaar gaat het Eurosong dus door in Wenen in Oostenrijk. De stemprocedure die werd een klein beetje aangepast omdat er behoorlijk wat kritiek was in 2025. En daar proberen ze dan ook aan tegemoet te komen. Het aantal stemmen per apparaat werd naar 10 teruggebracht. En beïnvloeding door staten is ook aan strengere regels gebonden. Maar omdat Israël nog steeds mag deelnemen, ondanks de oorlog in Gaza, besloten enkele landen dus niet deel te nemen. Spanje, IJsland, Nederland, Ierland en Slovenië. En het is daarmee ook de editie met het minst aantal deelnemende landen sinds de invoering van de halve finales in 2004. Wel kwamen Bulgarije, Moldavië en Roemenië terug als deelnemende landen. Het is tevens ook de eerste keer sinds de invoering van de halve finales dat Nederland niet meedoet. Maar ja, Nederland, ze hebben natuurlijk ook niet de beste connectie met de Eurosong, zullen we zeggen, door dus die controverse die werd veroorzaakt met het optreden van Joost Klein met Europapa. En het bleek dus totaal niets aan de hand te zijn. Dus ja, ik begrijp hen ergens wel dat ze serieus in hun gat gebeten zijn. Wij hebben ook zowel van die teleurstellingen meegemaakt en Xandy was er spijtig genoeg ook zo eentje van. Slechts 7 punten en die verdiende absoluut veel meer dan dat in 2004. Het is echt een plaatje dat blijft hangen, hè? Dus ik vind het heel spijtig dat het zo weinig punten toebedeeld kreeg. En daardoor moesten we trouwens het jaar daarachter aan de halve finales deelnemen. Maar ik heb ze nog eens met veel plezier klaarstaan. Xandy en One Life. Het was dus 2004.

0: te vieren? Bij ons vind je altijd een briljant idee. En dat mag je letterlijk nemen. Want Juwelen Danny de Rover heeft uurwerken en juwelen in zilver en goud voor elke gelegenheid. Of om gewoon jezelf eens lekker te verwennen. Juwelen de Rover, schitterend in elk detail. Ook voor alle herstellingen kan je bij ons terecht. Ontdek onze website juwelenderover.be, volg onze Facebookpagina of bezoek onze totaal vernieuwde zaak in de Opstalstraat 33 in Velzeke. Je bent er welkom op dinsdag, woensdag, donderdag en zaterdag van 10 tot 12 en van 14 tot 18 uur. Juwelen Danny de Rover. Dat zijn uurwerken en juwelen waar muziek in zit.
1: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
2: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
3: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
2: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
3: Het is justa, ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan de goede prijzen.
2: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
3: Inderdaad, AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur, zaterdag van 8 tot 8 10.30 uur 30, en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 08 80 of op www.delijzengalmaarde.be.
2: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
4: Ivan Plettings.
5: Dit is Radio Memory.
6: Radio Memory.
1: Goedemiddag.

Een liefdesmiddeltje dat misschien wel tot bepaalde resultaten zal gaan. Lee Towers en Love Potion Number 9. Liefdesmiddeltjes die heb ik niet nodig hoor. Dat werkt allemaal heel goed zoals het zou moeten zijn. Maar ik ga niet te veel informatie geven. We gaan ondertussen ook al richting 5 uur. Dus ja, het is nog iets te vroeg voor pittige details, zullen we zeggen. Ik heb onder andere nog wel deze Billy Ray Cyrus klaarstaan met Achy Breaky Heart. En straks in deel 2 nog heel wat Eurosongplaten.

0: Een man van 81 die zondag in de Schelde was gevallen in Antwerpen is overleden. Dat bevestigt de politie. De man belandde tijdens een wandeling tussen de kade en een aangemeerd cruiseschip. Omstaanders konden hem nog uit het water halen en hij werd in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht. Daar is hij nu dus overleden. Volgens de politie gaat het om een ongeval. In Anderlecht bij Brussel is opnieuw een man gewond geraakt bij een schietpartij. Het incident gebeurde gisteravond. De politie kreeg om 20:40 een oproep en vond het slachtoffer ter plaatse. Getuigen konden een beschrijving geven van de mogelijke verdachte. Die werd kort nadien gevonden, verstopt onder een voertuig. De verdachte is ter beschikking gesteld van het parket. Het onderzoek naar de feiten loopt. In Groot-Brittannië lijkt premier Keir Starmer voorlopig toch op post te kunnen blijven. Dat blijkt na een belangrijke vergadering met de top van de regering. Hij behoudt het vertrouwen van de meeste ministers en de regering is van oordeel dat ze nu verantwoordelijkheid moet nemen en moet voortregeren. Het is nu niet het moment om het land in chaos te storten en instabiliteit zou ook de inflatie nog doen toenemen, is de redenering. De Labour-partij van Starmer verloor heel wat zetels bij de lokale verkiezingen afgelopen week. Benzine tanken wordt morgen weer wat duurder. Voor een liter benzine 95 komt er ruim 3 cent bij. Je betaalt dan aan de pomp maximaal zo'n 1,97 euro. Voor benzine 98 gaat de literprijs naar maximaal 2,05 euro. Dat is een stijging met 5 cent. Stookolie wordt wat goedkoper. Vanavond en vannacht is het een tijdje zwaar bewolkt met buien bij minstens 7 graden. Daarna even opklaringen, maar morgen komen er al snel weerwolken opzetten. Het kan veel regenen en het is dan hoogstens 13 graden.
1: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
2: Dames en heren, maak u klaar voor een avond vol glitter, glamour en top entertainment. Op zaterdag 20 juni presenteert Ambi Bjorn de spectaculaire travestieshow Les Folles de Gants, waar entertainment tot leven komt. Geniet van een spetterende show met optredens van Houston, Giovanni en Peggy, de Quaremont Brothers, Frank van Damme en het indrukwekkende Stardancer Showballet. En natuurlijk Ambi Bjorn zelf, met als speciale gast de fantastische Stephanie Storm. Deuren openen om 17:30 voor wie wil genieten van een heerlijke maaltijd. Of vanaf 19:30 voor de show. Locatie Feestzaal Brugzavel in Kluisbergen. Show en eten voor €35 voor volwassenen en €25 voor kinderen tot 12 jaar. Enkel de show, dan betaalt u €15 voor volwassenen en €10 voor kinderen. Reserveren kan via 0487 436490 of 0494 424675. Of Ambi koppelteken Bjorn @outlook.com. Mis deze onvergetelijke avond niet.
3: De beste muziek
4: hoor je hier.
5: Radio Memory.
6: Oh, ik ben Gunter Levy.
7: En ik ben Chris van Tongelen.
8: Mijn naam is Davy Gilles en samen zijn wij de Romeo's.

Hoe is in hemelsnaam deze plaat nooit voorbij het de halve finale geraakt in 2006? Deze verdiende absoluut een finale plaats, maar het mocht niet zijn voor Kate Ryan. Je t'adore. En we zijn vertrokken voor het tweede deel van deze driver's seat. Ja, ik blijf het spijtig vinden, hè, want ze verdiende veel meer dan enkel die halve finale om daarin te stranden. We zijn vertrokken voor dit laatste deel met straks radio's, Walking the Thin Line. En eerst nog even naar het strand van Saint-Tropez. Dat deden we in 1993 met deze Army of Lovers. Goeie avond.

0: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
0: Ah wel, Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres. En vooral aan een goede prijs, hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties. En heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?

0: kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. Mailingcompagnie.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompagnie.be.
1: Ivan Plettings.
2: Dit is Radio Memory.
1: Goeie avond.

Het werd ook wel een hele geslaagde film voor Michelle Pfeiffer in de hoofdrol. Het was van 1995 deze film en dit kwam uit de soundtrack Coolio featuring LV en Gangsters Paradise. Het werd geen gangsterparadijs voor het Eurovisie Songfestival in 1987, want we mochten het voor de eerste keer organiseren en dan mochten bij ons ook Lilian Saint-Pierre aantreden met Soldiers of Love. Het werd een echte hit bij ons in België, daarbuiten net iets minder, maar we gaan er nog wel even van genieten. Dus het was 1987. Wij mochten het in de toenmalige Heijzelgebouwen dus organiseren, het Eurosongfestival 1987. Hier is ze, ook nog met een echte liveband. Hè. Vroeger Lilian Saint-Pierre, Soldiers of Love. Come on, allemaal een beetje bewegen nu, hè.

man Ronnie ook fantastische kwaliteiten waarvan ik echt blijf houden met mijn hele leven, mijn hartje natuurlijk niet te vergeten. Romantics and What I Like About You. Misschien houden jullie ook van het weer. Vannacht zal een buienzone van de kust naar de Ardennen trekken. Voor middernacht is het nog wel droog ten zuiden van Samber en Maas. In het westen wordt het later op de nacht na de doortocht van deze buienlijn snel droger met enkele opklaringen. Minima tussen 4 en 10 graden. Morgen stuurt dan een depressie boven de Noordzee onstabiele maritieme polaire lucht naar onze streken. Het wordt dus wisselend tot soms zwaar bewolkt met buien die soms heel fel en onweerachtig kunnen zijn. Maxima tussen 10 en 15 graden. En ook rukwinden tot 60 km per uur. Donderdag blijft het fris en onstabiel. Nieuwe Noordzeebuien, soms fel met onweer, trekken dan over ons land. In de namiddag krijgen we wel opklaring vanaf de kust. 'S Nachts wordt het rustig en klaart het uit, waardoor er dan kans is op lichte vorst aan de grond. Vooral dan in de Kempen en de gebieden van Samber en Maas met temperaturen tussen 8 en 13 graden. Vrijdagochtend opklaring met hier en daar lage wolken. Bewolking gaat later wel toenemen, opnieuw enkele buien. Vooral in het binnenland met maxima tussen 10 en 15 graden. En nu mijn laatste plaatje dat ik heb klaarstaan voor het Eurosong Festival. Want we gaan naar 2010. We scoorden zelfs 143 punten en eindigden op een prachtige 6e plaats. Een man die enkel met zijn gitaar op het podium stond. Soms hoeft het niet meer te zijn dan dat. Ik heb hem klaarstaan. Tom Dice met Me and My Guitar.

0: Wie maakt komaf met opstijgend vocht? Home Solution. Wie maakt je kelder terug droog? Home Solution. Home Solution. Bekijk ook samen met jou de ventilatieproblemen die op termijn zelfs kunnen leiden tot schimmelvorming. Onze adviseurs komen vrijblijvend bij u langs om de precieze situatie in kaart te brengen. Home Solution. Zonnestraat 67 9450 Haaltert. Met meer dan 30 jaar ervaring in vochtbestrijding, kelderdichting en ventilatie lost Home Solution uw vochtprobleem op met garantie. www.home-solution.be. Bel gratis 0800 26 004.
1: KFC MZ Tollenbeek nodigt u van harte uit op hun spaghetti en croque monsieur avond. Zaterdag 16 mei aanstaande, vanaf 6 uur 's avonds. De spaghetti en croque monsieur avond van KFC MZ Tollenbeek. In zaal Willem Tell in Tollenbeek. Zaterdag 16 mei, vanaf 6 uur.
0: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
2: Ivan Plettings.
3: Radio Memory.
2: Goedenavond.
4: Tank fly, boss walk, jam, nitty gritty. You're listening to the boy from the big bad city. This is Jam.

0: De jeugd op een goede manier proberen te behandelen. Of in sommige gevallen misschien proberen op te voeden. Want het kan soms ook wel problematisch worden. Jimmy Cliff, Treat the Youth Right. Het is afgelopen. Ik hoop dat jullie genoten hebben van deze speciale Eurosong editie. En laten we hopen dat we het ver mogen brengen, hè, vanavond. Laten we het hopen. Ik sluit af met Chaka Khan en I Feel For You. Tot morgen hier bij Radio Memory.
1: Chaka Khan. Chaka Khan. Chaka Khan, Chaka Khan.

0: De zesde Nationale Vakbondsbetoging in Brussel heeft vandaag veel minder deelnemers op de been gebracht. Met zo'n 40.000 betogers, amper de helft tegenover de actiedag in maart. De bonden zeggen dat de aantallen niet van belang zijn en dat ook talloze mensen die vandaag gewerkt hebben hun eisen onverminderd steunen. Het protest verliep vrij rustig. Eén militant die agenten bekogelde met een projectiel is opgepakt. Op de luchthavens en bij tram- en busvervoer was de actiedag sterk voelbaar. Intussen is de stemming over de bewuste pensioenhervorming in het federaal parlement uitgesteld. Die zou morgen plaatsvinden, maar schuift 2 weken op. Verschillende oppositiepartijen vragen bijkomend advies van de Raad van State in de hoop de hervorming en dan vooral de pensioenmalus nog te doen kantelen. Door die malus krijgt wie minder lang gewerkt heeft ook minder pensioen. De Arizona-regering wil de hervormingen vanaf 1 januari laten ingaan. De Ecuadoriaan Jonathan Narváez heeft de vierde rit in de Giro gewonnen. De eerste op Italiaanse bodem na de openingsdriedaagse in Bulgarije. Narváez spurte sneller dan de Venezolaan Aular en de Italiaan Ciccone. Die laatste pakte dankzij de bonificatieseconde de roze trui. Lennart van Eetveld was beste Belg op de 7e plaats. Arnaud Tully gaf op vandaag. Hij was al enkele dagen ziek. In Wenen vindt vanavond de eerste halve finale plaats van het Eurovisie Songfestival. 15 landen strijden voor 10 plaatsen in de grote finale zaterdag. Ook ons land met de Waalse zangeres Escila treedt straks aan, net als Israël. Voorlopig is weinig protest merkbaar, al zijn politie en veiligheidsdiensten massaal aanwezig. Voor de hoofdzetel van de RTBF was er vanmiddag wel protest van een klein groepje actievoerders. Die willen dat de omroep het festival boycott. Het blijft wisselvallig. Ook vannacht kan het regenen. Minima van 4 tot 10 graden. Morgen halen we 14 graden, maar ook dan buien en een frisse wind.
1: Dames en heren, maak u klaar voor een avond vol glitter, glamour en top entertainment. Op zaterdag 20 juni presenteert Ambi Bjorn de spectaculaire travestieshow Les Folles de Gants, waar entertainment tot leven komt. Geniet van een spetterende show met optredens van Houston, Giovanni en Peggy, de Quaremont Brothers, Frank van Damme en het indrukwekkende Stardancer Showballet. En natuurlijk Ambi Bjorn zelf, met als speciale gast de fantastische Stephanie Storm. Deuren openen om 17:30 voor wie wil genieten van een heerlijke maaltijd. Of vanaf 19:30 voor de show. Locatie Feestzaal Brugzavel in Kluisbergen. Show en eten voor €35 voor volwassenen en €25 voor kinderen tot 12 jaar. Enkel de show, dan betaalt u €15 voor volwassenen en €10 voor kinderen. Reserveren kan via 0487 436490 of 0494 424675. Of ambi-bjorn@outlook.com. Mis deze onvergetelijke avond niet.

0: Ja, Rudy, we zijn er terug bij met de muziekdoos vandaag.
1: Ja, en je hoort het, hè. Parels van muziek gaan we jullie geven natuurlijk. Tussen 6 en 8, de muziekdoos. En tussen 8 en 9, gaan we de in overdrijven, laat maar zeggen.
0: Zeker en vast.
1: En ja, bellen kan natuurlijk, hè. 02-6699-660. En dan kan je live op de radio komen ook als je dat wil.
0: Ik ben even de kluts kwijt.
1: Ja, voilà.
0: Dus als je een nummertje wilt aanvragen, doe dat zeker.
1: En ik zit aan de telefoon natuurlijk. Je hoort mijn stem. Eens voor de verandering natuurlijk. Dit is Snap en Rhythm is a Dancer.

0: Ja, en ik heb de indruk dat het hier al zeer druk is, want we hebben hier met 3 telefoons gelijktijdig gezeten. Dit was Phil Collins en Easy Lover. En wij gaan eens luisteren op lijn 1. Goedenavond, Geert.
1: Goedenavond, Rudy. Goedenavond, Irene.
2: Goedenavond, Geert.
1: Hallo.
0: Je bent bij de eerste.
1: Ja.
2: En Geert, wat hebben wij vandaag gedaan?
1: Ik had een beetje naar gisteren heb ik naar de volleybal gekeken.
2: Ja.
0: Ja.
1: En Asterix Beveren is kampioen voor de 18e keer.
2: Oké.
0: Is dat uw favoriet?
1: Ah ja, ik woon in Beveren.
0: Ah ja, ja.
1: Het zijn mooie vrouwen, dus...
2: Daar komt het. Daar is het schoentje, hè.
1: Zeg het even, Vivian was dus niet bij mij, hè. Dus,
0: Oké. Okay. Als ze niet bij u is, durf je dat niet zeggen, hè?
1: Ja, nee, maar jawel. Ze zegt dat ook van Club Brugge dan dat mooie mannen zijn.
0: Maar ja. Je moet weten wat je aan elkaar hebt, hè, dus voilà.
1: Ah ja, het is juist dat. En ik weet toch, ja, het zijn mooie vrouwen, maar ik ga ze toch niet kunnen krijgen. Dus
0: ja. En kijk, en de mannen zijn altijd zo'n beetje macho, hè. Moeten, ja. Versta je? Dus.
1: Kijken mag, maar aankomen niet.
2: Ah, voilà, dat is het.
1: Voilà.
0: Ze zeggen dat altijd, hè, mooi materiaal, hè, dus ja. Ja,
1: ja. Ze moeten maar zo mooi niet zijn.
0: Ja, voilà, het is dat.
2: Dan moeten we vragen van ze een lange broek aan te doen, of wat?
1: Ja, dat heb ik niet gezegd, hè.
2: Eigenlijk, ja, Geert.
1: Ja, als zo weer is, nu wel, hè.
0: Maar in de
1: zomer niet, hè.
2: Maar ja, maar die meisjes die lopen hun warm, hè. Dus een warme broek is nooit nodig, hè.
1: Ah, nee, dat is waar.
2: Oké, Geert, je had graag groetjes willen doen.
1: Ja, dus ik wil de groetjes doen aan Vivian.
0: Ja.
1: Aan jullie natuurlijk.
0: Dank u.
1: Ook aan Hilde en Yves en Marianne en Kelly.
0: Ja.
1: Aan Frans en zijn vrouwke.
0: Ja.
1: Aan Rudolf en Anja. Johan de radioman.
0: Ja.
1: Want die heeft een schitterend programma gedaan vanmiddag.
0: Ah ja.
1: En ook aan Roosje. Antonie en Nancy.
0: Mm-hmm. Ja.
1: Aan Jeremy. Aan Katrien.
0: Ja.
1: En alle luisteraars die aan het luisteren zijn. Want er zijn er te veel om op te noemen. Ja. Dat heb ik al verschillende keren gezegd.
2: Ja, maar de familie wordt altijd maar groter en groter, hè, Heert?
1: Ja, dat is waar.
2: En maar ik heb toch liever een grote familie.
1: Bij familie is dat ook zo. Het VTN, er zijn ook zoveel kijkers. Dus ja.
0: Ja.
1: En ik mag ook de groetjes die vergeten te doen aan Salem Segers.
0: Ah, luistert die ook? Luistert die ook?
1: Ja, want die heeft al een paar keer... die heeft al 1 keer een interview gegeven.
0: Maar
1: dat was nog in de andere studio.
0: Oké. Okay.
1: En misschien dat Hilde hem ooit een keer telefonisch gaat een interview laten doen.
0: Maar ja, dat zal wel komen, hè.
1: Ja, want hij is juist terug thuis van Torremolinos.
0: Oké. Okay.
1: En ik vroeg hem hoeveel graden was daar? 25 graden.
0: Ja.
1: Hij zegt, beter dan hier.
0: Ja,
2: zou wel, hè.
0: Een mens zou er jaloers van worden, hè.
1: Ja, maar hij moest niet optreden. Het was gewoon een reisje, omdat hij... hij zat er even door. En in november moet hij dan weer zijn vanreis doen.
0: Ja.
1: Voor 1300 mensen trouwens.
0: Ja.
2: Dat is veel, hè. Dus,
1: en 10 artiesten die meegaan.
0: Ja.
1: Dus ja.
2: Oké, Geert. En welk plaatje had jij graag gehoord?
1: Eentje van Marcos Kuitmaker en Schaam je voor je tranen niet.
0: Oké.
2: Dat moet je zeker niet doen.
0: Dat gaan we straks draaien, natuurlijk. Ja.
1: Maar vanavond gaat het misschien al een beetje winnen, omdat Vivian hier niet is, maar morgen ga ik weer lachen.
0: Oké.
2: Zo, ja. Oké, Geert, straks kom je plaatje, want wij hebben nog iemand
0: we hebben
2: op de
0: nog
2: tweede lijn.
0: Anders op de tweede lijn.
1: Goedenavond,
0: Geert. Bedankt voor bel. Ja.
1: Ja, graag gedaan. Dag.
0: Dag.
1: Misschien tot 8 uur, hè?
0: Ja. Ja. Nu hebben we natuurlijk ons Rozeken aan de telefoon. Dag, Rozeken.
3: Ja, goeienavond. Goeienavond. Rentje.
2: Dag Rozeke. Ik ben blij van u terug te horen. Dag Rozeke. Zeg, ik ben blij van u te horen.
3: Ik ook. Ik ben blij dat hij weer op de radio
0: bent.
2: Hij telt zeker de minuten af.
0: Wij zijn misschien te weinig op de radio. Is dat wat je wil bedoelen?
3: Ja, maar iedereen moet ik zijn toeren.
2: Tuurlijk. Iedereen.
3: Want ik heb gehoord dat er weer een nieuwe bijgekomen is.
0: Ja, inderdaad.
3: Cindy.
0: Ja. Cindy
2: komt terug.
0: Ja. Een heel lieve dame.
3: Ja, ik kan ze. En haar moeder kan ik ook.
0: Aha.
2: Voilà.
3: Ja, ik kan Cindy.
0: Ja.
3: Ik kan niet zeggen waar dat op staat.
0: Ja.
3: Dat kan ik niet zeggen. En
0: ja.
3: Ze mee.
0: Ja.
3: We zijn nog op de radio gespeeld.
0: Ja, natuurlijk. Ik heb op dezelfde radio nog gezeten.
3: Ja, maar ik ga niet de radio noemen.
0: Ja, dus ik ken haar, hè. Dus ik en mijn vrouw hier hebben haar programma een tweetal maanden overgenomen. Iets meer, denk ik.
2: Ja.
3: Ja,
0: het programma dat zij hier ook gaat brengen, Romantica.
3: Ja.
0: Dat hebben wij.
3: Ja, we gaan haar ook bellen, hè.
0: Ja. Dat moet je zeker doen, want zaterdag is er met mij van 10 tot 12 uur is er samen met mij voor U Vraagt Wij Draaien.
3: Ah, zaterdag. Oh, je hebt dus het opschrijven.
0: Zaterdag van 10 tot 12. Zeker
3: en
0: bellen.
3: En mijn telefoon steken.
0: Ja, het zal haar plezier doen.
3: Ja, als ze mij nog kan, hè.
0: Maar,
3: Want het is al lang geleden dat ik ze niet meer gezien heb.
0: Ja, Cindy is, natuurlijk, het is een radio.

0: Ildeke, ja. Voor Yves, voor Kelly, voor Marian, ja. Voor Tony, voor Nancy, voor Jeremy, voor Johan de Radioman, ja. Voor Daniel, Rudolf Steels en zijn lief vrouwtje Anjakken, ja. Voor Fransken en Vrouwken, voor Anneken, voor Heer en Vivian, Katrien en Erik. En alle luisteraars en alle DJ's en alle mensen die nooit een plaatje krijgen. En ook voor Cindy.
1: Ja, ja. Oké. Okay.
0: Want ik moest nog opschrijven op mijn papier.
1: Je moet het nog op je spiekbriefje schrijven.
0: Nee,
2: want anders vergeet ik het. Ja, ja, ja. Ze zegt daar een liefdesbrief tegen.
1: Ah, naar een liefdesbrief.
0: Ja, met een liefdesbrief. Ik heb me nog twee keer geschreven.
1: En wie is uw lief trouwens?
0: Mijn lief?
1: Ja. Ah ja, omdat je zegt...
0: alleen.
1: Ah ja, ja, omdat je zegt liefdesbrief, dus denk ik altijd...
0: Ja, mijn liefdesbrief, dat... ja.
1: Je weet, ik denk altijd verder. Ja.
0: En je mee.
1: Oké, voilà.
0: En ik heb een plaatje gevraagd van Petra. Ja. Mooi is het leven.
1: Komt er straks aan natuurlijk. Eerst hebben we natuurlijk Marco Schuitmaker die gevraagd is door onze Geert. En dan nadien komt die plaatje eraan.
0: Ik luister het toch tot mijn dag gedaan heb.
1: Ja, oké. Ik zou zeggen...
0: Nog een goeie avond en dank u.
2: Ja, Roseke.
1: Ja, bedankt voor het bellen. Tot zaterdag.
2: Ja, dag Roseke. Bye bye. Dag. Oké, dus we gaan eerst met Marco Schuitmaker en Schaam je voor je tranen niet. En dan Petra, Mooi is het leven.

0: onnavolgbare gitaarklank van Jeff Beck. Daarvan wordt meestal gezegd, vakmanschap is meesterschap.
1: Vergelijkbaar vakmanschap in de sector van de laswerken vindt men hier in Vollezele, in de Repingenstraat nummer 6, bij Nico van Keimeulen. De precisie en de kwaliteit van zijn las

0: Werken zijn veruit het allerbeste van uren in de ronde. En zijn op maat gemaakte sierhekkens met de gewenste details getuigen van zijn kunde. En vergeet ook niet de constructieglaswerken, trappen, leuningen en zoveel meer. En ook ja, die kruiwagen van Bompa die al 3 generaties meegaat en waarvan de arm gebroken is. Geen probleem, die staat weer goed vast als Nico hem last. Ga eens kijken op zijn website laswerken-nvk.nl of bel hem op 0478 40 61 30. Nico van Keimeuren. Het doet deugd dat er nog zo'n stielmannen zijn.
1: Hij is er.
2: De Radio Memory app.
1: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
2: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
1: De Radio Memory app.
3: De Radio Memory app voor iPhone en Android.
4: Dit is Radio Memory.
5: Goedenavond.
6: Dinsdagavond. Van 18 uur tot 20 uur de muziekdoos. Met Irijn Verhulst en Rudy de Grote.

0: En dit waren de dames Luf en Casanova.
1: En wij hebben natuurlijk terug twee bellers aan de lijn. We gaan luisteren op lijn 1. Goedenavond.
2: Goedenavond, Rudy. Goedenavond, Irene.
1: Dag, Hanneke.
0: Dag, Hanneke. Goedenavond.
2: Goedenavond.
1: Wel van u te horen, hè?
2: Ja, hè, zeker weten.
1: Ja.
2: En dat zal nog meer zijn.
1: Ja, kan het mij voorstellen. Maar je hebt precies een binnenpretje zo, hè?
0: Nee, Anneke heeft altijd zo een fijn lachje.
1: Ja, ze heeft een fijne lach, ja. Dat wel.
2: Ja,
1: maar de Rudolf zegt dat ook op Irene.
0: Nee, dingen. Franske zegt dat.
2: Franske bolleke de beer.
1: Ja, bolleke de beer. Ja, dat is ook zo'n deugeniet. Hè.
2: Ja, zeker weet.
1: Ja.
2: Ik wil de groetjes doen aan ons Rozeke.
1: Ja.
2: Mijn maatje Rudolf. Aan mijn zusje Anja. Dan aan jullie zeker.
1: Ja.
2: En aan Jeremy, aan Daniel, aan Hildeke.
1: Ja.
2: Ja, dat is dan zo. En ja, alle luisteraars zeker. En al de medewerkers van Pros. Van Memory. En dan heb ik een speciaal plaatje.
0: Ja, en zeg een keer te welke.
2: Dana Wiener. Thank you. En dat is nou een keer voor jullie allemaal, voor en achter de schermen.
1: Ah, wel, dat is goed, hè.
0: Dat is heel lief. Ja. Echt, dat is heel lief.
1: Prachtig.
2: Ah.
0: Natuurlijk, Rozeke, dat gaan we straks draaien, want wij hebben ook...
1: Anneke,
0: ja, maar ze kijkt... Het was hier zodanig al druk geweest.
1: Zie je dat, Anneke, waarom dat de mannen er moeten bij zijn?
0: Ah...
2: Voilà.
1: Ze zie het.
2: En ja, ons Cindy, ons Katrien en mijn store Bink.
1: Die
0: moet je zeker niet vergeten.
1: Ja.
2: Zeker ook ons Cindy niet. Nee.
1: Zaterdag ben ik degene die als eerste met Cindy je programma doet. Van 10 tot 12.
2: Ah wel, dat gaat fantastisch worden, dat gaat dat goed doen. Want ik heb maar één woord voor ons, Cindy. Dat is een meid.
1: Ja.
2: Favoriet.
1: Absoluut. Ik heb ze beter leren kennen natuurlijk. Vroeger werkten wij zo niet samen, maar ik heb ze, sinds wij het programma van haar zo'n beetje overgenomen hadden, omdat zij natuurlijk met haar voet zat, heb ik haar natuurlijk beter leren kennen. En dat is een pracht van een vrouw.
2: Dat is een pracht van God.
1: Ja.
2: Allee, van een vrouw.
1: Ja.
2: Ik zeg het is eentje van God.
1: Ja. Ja, dat klopt.
2: Dat is. Maar ja, veel weten het niet. Hè.
1: Nee. Ja, het is zoals dat we zeggen. Hè. Je kan een parel, hè, maar je kan hem weggooien ook. Hè. Dus,
2: ja, maar zo.
1: En dat is spijtig van degene die dat natuurlijk niet zien. Hè.
2: Ah, nee, maar ze zien het niet. Ja. Dat is geen probleem.
1: Nou ja, natuurlijk. Oké.
0: Oké, Anneke.
1: We hebben
0: plaatje staat klaar.
1: Ja.
0: Dus, en
1: we gaan dat straks draaien, want we hebben nog iemand op de tweede lijn. Bedankt voor het bellen, Anneke. En wij horen u.
2: En nog een fijne uitzending en nog een fijne avond.
1: Dank u wel.
0: Voor u hetzelfde, voor Anneke.
2: Ja, daar.
0: Tot dan. Dag.
1: Voilà. En dan zitten we nu op lijn 2 en daar zouden we Vivian moeten aan de lijn hebben. Hè?
0: Goedenavond, Vivian.
3: Hallo, goedenavond.
1: Goedenavond, Vivian.
3: Hallo.
0: Ja, dag ze. Ja, Vivian, zeg een keer. Jij had graag een plaatje gehoord.
3: Ik wil de groetjes doen aan jullie, aan Geert, aan heel het Memory Team.
1: Ja.
3: Aan Franske, aan Rudolf, aan Ja en Tony, Nancy, Hilda, Jeremy... En heel de familie van Hilde.
1: Ja.
3: En dan alle luisteraars die niet aan het luisteren.
1: Een feit een beetje aan de Memory-familie.
3: Ja, de familie. Ja. Alle mensen gaan het doen. Dus
1: ja.
3: Een beetje te veel
1: aan het worden. Ja. Ja, het is...
3: iedereen de groetjes.
1: Ja.
3: Maar dat zit niet klaar.
1: Ja. Dus, oké.
3: dat was een beetje, denk ik.
1: En jij had ze een plaatje aangevraagd van de king van het Vlaamse lied.
3: Wiltura,
1: ja. Ja.
3: Ja,
1: de Rudolf had dat graag horen.
3: Hij gaat zeggen...
1: Ja, hij gaat zeggen... Ik word op mijn wenken bediend. Dus ja.
3: Oké. Nog een goeie avond en veel plezier.
1: Okay. Ja, een goeie avond, Vivian. Bedankt voor het bellen. Hè.
3: Graag gedaan.
1: Tot de volgende dag. Dag. En wij gaan eerst het plaatje draaien van Dana Winner en Thank You. Aangevraagd door Anneke.

0: En met dit nummertje natuurlijk gewoon Zanneken zeggen thank you natuurlijk. Maar wij hebben natuurlijk terug iemand aan de lijn. Hallo.
1: Met Bolleke de Beer.
0: Met Bolleke de Beer, ja, voilà.
2: Dag Franske.
0: Hola. Hola, hola. Ja, dat zit hier zo, ja, ja.
2: Dat zit tussen onze twee.
0: Ja, ja.
1: Ja, vanaf... Ah ja, de Rudy neemt het af. Als je geen maakt, dan mag je eigenlijk klappen zijn. Ben je een beetje jaloers, hè?
0: Ja, ja, ik ben een beetje jaloers. En daarom heb ik mij hier aan de telefoon gehouden, hè.
1: Ja, omdat... Je moet een beetje jaloers zijn, Rudy. Dat is heel goed, joh. Ik heb het ook gemaakt. Ik ben ook een beetje jaloers vandaag, hè.
0: Ja, ja, ja, natuurlijk.
1: Ja, dat is zo, hè.
0: Ja. Ja, mijn vrouw is hier maar aan typen ondertussen, dus...
1: Tippen.
0: Ja, dat is enorm, hè.
1: Ja. Ik zal straks de groetjes doen, want dat is een lange last, hè.
0: Ja, zeg maar.
1: Ik wil het wachten op iets.
0: Ja, ik ben mijn vrouw een beetje in de gaten aan het houden, want ze schrijft een fout, hè, daarmee...
1: Ah, ja, ja. Dus, mijn groetjes aan jullie baden.
0: Ja, dank u.
1: Aan ons Hilleke en haar familie.
0: Ja.
1: Aan Tony Nancy.
0: Ja.
1: Aan Gerpe Viske. Aan mijn broer Dolf en Anja.
0: Ja.
1: Aan Anneke. Aan Cindy. Aan Katrien. Aan... Oh, maar Rauske. Aan wie nog, jongens van de Ravijn, laat ik het noemen.
0: Ja, zeg.
1: Aan Daniel. Daniel, hoor. Dan de Grote. Dan de andere radioman. Ik ga zeggen nu aan alle luisteraars en alle GD's, aan heel de familie van Radio Memory.
0: Ja.
1: Dat heb ik ze allemaal niet een keer gehad, hè.
0: Ja, ja, ja.
1: En ik moet op Anneke mijn vinger steken, want ze heeft me niet genoemd.
0: Heeft ze niet genoemd? Oei.
1: Nee,
0: ja, dat is juist,
1: hè. Ze is me vergeten. Ik zal ze op een blote peup slagen.
0: Ja.
1: Mooi erbij.
0: Zat misschien ook haar een brief niet bij,
2: haar liefdesbrief.
1: Ah, nee.
0: Ja, ja, ja.
2: Zat misschien haar liefdesbrief niet bij.
1: Ah, ja. Kijk, mijn brief met schaaf, ik met mijn braai binnen schaaf. Ik moet een lange brief van tippen.
0: Ja, in braai, dat kan ook, hè.
1: Ja. Ik zal zeggen tegen mijn broer, jongen, belt is naar de Radio Memory.
0: Ja.
1: Die heeft het gezegd aan jou.
0: Ja, ja, ja.
1: Dat zal het maar horen, hè.
0: Ik had hem vandaag al eens gebeld, maar er is nieuws bijgekomen, hè.
1: Mijn broer, ik denk dat die moest vandaag even zijn, denk ik, weet niet waar.
0: Die gaan normaal gezien, de zesde komt die, ja, we hebben zo afgesproken, eerst bij mij thuis. En dan gaan we daar, een kleine kilometer verder van mijn deur.
1: Ja.
0: En daar gaat veel actie gebeuren in verband met Rudolf en Casalé.
1: 6 juni, ja.
0: 6 juni, ja. Ja.
1: Maar ja, als alles een beetje terug bij elkaar.
0: Dan gaan we hem in de picture zetten.
1: Want volgende week is het ook toch voor de radio dingen. Dan ben je vijf toch, volgende week 19.
0: Ja, dat ook.
1: Ja. Dat is goed, dat komt allemaal eens los.
0: Ja, zeker weten.
1: Ja. Ik heb dan mooi... Oh, dat is juist de Kevin, mag ik niet vergeten, de jongen. Want en dan Jan en Frida, die mag ook eens kijken naar de
0: vuurstand. Ja. Oké.
1: En dan die mooie plaat van Luc van Meeuwen, hè.
0: Ja.
1: Wel, vriendschaplezen of zo.
0: Wij hadden eerst nog een nummertje klaarstaan van een huis in Montmartre daar. En dan nadien komt uw plaat eraan.
1: Oké. En dan ook jullie zondag terug. Nee, zaterdag.
0: Ja, zaterdag ga je ons horen met ons Cindy, hè. Dus ja.
1: Ja. Ah, dat is juist, wacht. Wendieke mag niet vergeten, dat is waar.
0: Dat
1: mag nooit niet vergeten. Sorry.
0: Ja, die mogen niet vergeten.
2: Nee, want ze gaat het dat kwalijk nemen, hè, Franske.
1: Dan krijg je geen knuffel van daarvan als ze het niet vergeten.
0: Ja, want die heeft bij u hoog gescoord, hè.
1: Ja, dat is ook een lieve vrouw, echt waar.
0: Dat is een feit, ja. Oké, prima. Franske, bedankt voor bel.
1: Graag gedaan.
0: En tot 1 deze, hè. Dus waarschijnlijk zeker tot zaterdag, hè.
1: Ja, dat komt in orde.
0: Dus, oké.
1: Ja, dag Rudy, dag iedereen.
0: Dag Franske.
2: Bye-bye.
0: Bye-bye.
1: Bye-bye.
0: En wij draaien nu eerst het nummer van Wiltura en een huisje in Montmartre. En straks nadien deze van aangevraagd door Franske, Luc van Meeuwen.
2: En ook deze van onze Martin uit Iderhem.
0: Ja, die moet
2: Dancing
0: er ook
2: Queen en ABBA.
0: Ja.

0: De 6e Nationale Vakbondsbetoging in Brussel heeft vandaag veel minder deelnemers op de been gebracht. Met zo'n 40.000 betogers, amper de helft tegenover de actiedag in maart. De bonden zeggen dat de aantallen niet van belang zijn en dat ook talloze mensen die vandaag gewerkt hebben hun eisen onverminderd steunen. Het protest verliep vrij rustig. Eén militant die agenten bekogelde met een projectiel is opgepakt. Op de luchthavens en bij tram- en busvervoer was de actiedag sterk voelbaar. Intussen is de stemming over de bewuste pensioenhervorming in het federaal parlement uitgesteld. Die zou morgen plaatsvinden, maar schuift 2 weken op. Verschillende oppositiepartijen vragen bijkomend advies van de Raad van State in de hoop de hervorming en dan vooral de pensioenmalus nog te doen kantelen. Door die malus krijgt wie minder lang gewerkt heeft ook minder pensioen. De Arizona-regering wil de hervormingen vanaf 1 januari laten ingaan. De Ecuadoriaan Jonathan Narváez heeft de 4e rit in de Giro gewonnen. De eerste op Italiaanse bodem na de openingsdriedaagse in Bulgarije. Narváez spurte sneller dan de Venezolaan Aular en de Italiaan Ciccone. Die laatste pakte dankzij de bonificatieseconde de roze trui. Lennart van Eetveld was beste Belg op de 7e plaats. Arnaud Tully gaf op vandaag. Hij was al enkele dagen ziek. In Wenen vindt vanavond de eerste halve finale plaats van het Eurovisie Songfestival. 15 landen strijden voor 10 plaatsen in de grote finale zaterdag. Ook ons land met de Waalse zangeres Escila treedt straks aan, net als Israël. Voorlopig is weinig protest merkbaar, al zijn politie en veiligheidsdiensten massaal aanwezig. Voor de hoofdzetel van de RTBF was er vanmiddag wel protest van een klein groepje actievoerders. Die willen dat de omroep het festival boycott. Het blijft wisselvallig. Ook vannacht kan het regenen. Minima van 4 tot 10 graden. Morgen halen we 14 graden, maar ook dan buien en een frisse wind.
1: Hou zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa. Met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers en natuurlijk Larissa.
2: Kleine vogel, ga maar zweven.
1: Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa, 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur 's middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473-422329.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in Varkensvlees stellen voor. De 15e editie van Slagerfeest Tofste Feest. Met onder meer Sam Goris. Willy Sommers. Christophe. En Louis Lyon. Op zaterdag 21 november in Puurs Evenementenhal. Info 0476 885 654 of slagerfeesttofstefeest.be. VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen. Met de steun van Proax, de groeiarchitect voor ondernemers en Comfo Plus.
4: Hallo, ik ben Gunther Levy.
5: En ik ben Chris van Tongelen.
6: Mijn naam is Davy Gilles en samen zijn wij de Romeo's.

0: bossa. Ja, welkom in het tweede deel van de Muziekdoos. En een van zijn bekendste nummers van Jimmy Frey, dat was deze Saragossa.
1: En ik ken dat stadje niet, of... Ja.
0: Ik zou het ook niet weten.
1: Ik ben er nog niet geweest. En ons Anneken, die belde ook. En die voelde haar een beetje schuldig, omdat ze natuurlijk Bolleke de Beer vergeten was. En ze vroeg een plaatje aan, speciaal voor Bolleke de Beer. Eentje van Corrie Konings. En druk je lijf tegen dat van mij.

En Anneke had graag deze nog gehoord. Deze van Corrie Konings en Druk je lijf tegen dat van mij. Ben jij van mij? En het volgende nummertjes gaan gevraagd door Martin uit Iderhem. En eentje van Larissa en Kleine Vogel.

0: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, onze Anna die is niet meer zo goed te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
0: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is justa, ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad, AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur, zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleijzengalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. Mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
3: Hij is er.
4: Hij is er.
3: De Radio Memory App.
4: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
3: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
4: De Radio Memory App.
5: De Radio Memory App voor iPhone en Android. Android.
6: Dit is Radio Memory.
7: Goedenavond.
8: Dinsdagavond. Van 18 uur tot 20 uur de muziekdoos. Met Irijn Verhulst en Rudy de Grote.

0: doet mij zo'n beetje aan Elvis denken. Maar het is Terry Stafford en Suspicion. En het volgende nummertje. Ja. Ja, onze Rijn is een beetje... Ja, voilà. Oké, dat komt ook in orde. Het volgende nummer is eentje van Vanessa Paradis en Joule Taxi.
1: En het werd een internationale hit.
0: Ja.
2: Bienvenue, c'est Joe.

0: iets te vieren? Bij ons vind je altijd een briljant idee. En dat mag je letterlijk nemen. Want Juwelen Danny de Rover heeft uurwerken en juwelen in zilver en goud voor elke gelegenheid. Of om gewoon jezelf eens lekker te verwennen. Juwelen de Rover, schitterend in elk detail. Ook voor alle herstellingen kan je bij ons terecht. Ontdek onze website juwelenderover.be, volg onze Facebookpagina of bezoek onze totaal vernieuwde zaak in de Opstalstraat 33 in Velzeke. Je bent er welkom op dinsdag, woensdag, donderdag en zaterdag van 10 tot 12 en van 14 tot 18 uur. Juwelen Danny de Rover, dat zijn uurwerken en juwelen waar muziek in zit.
1: Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
2: Radio Memory. Goedenavond.
3: Dinsdagavond. Van 18 uur tot 20 uur de muziekdoos. Met Irijn Verhulst en Rudy de Grote.

0: and it burns, burns, burns, the ring of fire.
1: Johnny Cash en Ring on Fire.
2: Heerlijk country liedje. Dan onze Rudolf, die is onderweg met de wagen en die belde ook, Rudolf en Anja. En die wou de groetjes doen aan alle luisteraars natuurlijk van Radio Memory. En hij wou het plaatje Hoe kan het anders van Stevens en Casale, Alexander.

0: toch naar Parijs geweest, hè?
1: Prachtig nummertje van Stevens en Casali en Alexander. En de Rudolf, die luistert maar heerlijk mee in de waan. En we hebben nog wat heerlijke muziek natuurlijk. Eentje van Justin Timberlake. Can't Stop the Feeling.

0: minuutjes voor zes. Dat betekent dat wij bijna aan Beats en Techno toe zijn. Dus na 8 uur had de vlam in de pijp. Dit was eentje van Justin Timberlake en Can't Stop the Feeling.
1: We gaan verder met een Amerikaanse disco- en soulzanger en songwriter. En we hebben het over Sylvester en Do You Wanna Funk?

Dit was een leuk nummertje van Bonnie M en Daddy Cool. En het is 3 minuutjes voor 8 uur. Dat wil zeggen dat wij nog 1 nummertje klaarstaan hebben. En dan sluiten we de muziekdoos. Wij hebben nog eentje staan van Joost en Luchtballon. Voilà, en straks zijn we natuurlijk terug in Overdrive van 8 tot 9. Beats en techno. Bam, tot straks.

0: De zesde Nationale Vakbondsbetoging in Brussel heeft vandaag veel minder deelnemers op de been gebracht. Met zo'n 40.000 betogers, amper de helft tegenover de actiedag in maart. De bonden zeggen dat de aantallen niet van belang zijn en dat ook talloze mensen die vandaag gewerkt hebben hun eisen onverminderd steunen. Het protest verliep vrij rustig. Eén militant die agenten bekogelde met een projectiel is opgepakt. Op de luchthavens en bij tram- en busvervoer was de actiedag sterk voelbaar. Intussen is de stemming over de bewuste pensioenhervorming in het federaal parlement uitgesteld. Die zou morgen plaatsvinden, maar schuift 2 weken op. Verschillende oppositiepartijen vragen bijkomend advies van de Raad van State in de hoop de hervorming en dan vooral de pensioenmalus nog te doen kantelen. Door die malus krijgt wie minder lang gewerkt heeft ook minder pensioen. De Arizona-regering wil de hervormingen vanaf 1 januari laten ingaan. De Ecuadoriaan Jonathan Narváez heeft de vierde rit in de Giro gewonnen. De eerste op Italiaanse bodem na de openingsdriedaagse in Bulgarije. Narváez spurte sneller dan de Venezolaan Aular en de Italiaan Ciccone. Die laatste pakte dankzij de bonificatieseconde de roze trui. Lennart van Eetveld was beste Belg op de 7e plaats. Arnaud Tully gaf op vandaag. Hij was al enkele dagen ziek. In Wenen vindt vanavond de eerste halve finale plaats van het Eurovisie Songfestival. 15 landen strijden voor 10 plaatsen in de grote finale zaterdag. Ook ons land met de Waalse zangeres Escila treedt straks aan, net als Israël. Voorlopig is weinig protest merkbaar, al zijn politie en veiligheidsdiensten massaal aanwezig. Voor de hoofdzetel van de RTBF was er vanmiddag wel protest van een klein groepje actievoerders. Die willen dat de omroep het festival boycott. Het blijft wisselvallig. Ook vannacht kan het regenen. Minima van 4 tot 10 graden. Morgen halen we 14 graden, maar ook dan buien en een frisse wind.
1: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
2: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in Varkensvlees stellen voor. De 15e editie van Slagerfeest Tofste Feest. Met onder meer Sam Goris. Willy Sommers. Christophe. En Louis Lyon. Op zaterdag 21 november in Puurs Evenementenhal. Info 0476 885 654 of slagerfeesttofstefeest.be. VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen. Met de steun van Proax, de groeiarchitect voor ondernemers en Comfo Plus.
3: De beste muziek
4: hoor je hier.
5: Radio Memory.
6: Rudy en Irene laten nu de aarde beven met beats en techno.
7: Picture this. Recording studio somewhere far, far away.

Een nummer die veel gedraaid werd in de dancing. En dat was deze van Hit House en Jack to the Sound of the Underground. Ja, welkom bij het nummertje, het uurtje Beat en Techno. En we hebben het over Thijs Michiel Verwest. En dat is een Nederlandse DJ, muziekproducent en optredens op grote dance-evenementen. En werd verschillende keren verkozen tot beste DJ ter wereld. En ik heb het over Didi Chesto en hij brengt voor jullie Barbie Girl.

0: kent dat liedje misschien wel van de blote bovenlijven en ten klopoor, of hoe moet ik het zeggen?
1: Het harde werk.
0: Het harde werk, ja. Benny Benassi en Satisfaction. En volgend nummertje, dat is aangevraagd door onze Heert uit Beveren.
1: En dat was voor alle techno- en beats-luisteraars.
0: Een prachtig nummertje van Da Boy Tommy en Candyman.

die onnavolgbare gitaarklank van Jeff Beck, daarvan wordt meestal gezegd, vakmanschap is meesterschap. Vergelijkbaar vakmanschap in de sector van de laswerken vindt men hier in Vollezele, in de Repingenstraat nummer 6, bij Nico van Keimeulen. De precisie en de kwaliteit van zijn laswerken zijn veruit het allerbeste van uren in de ronde. En zijn op maat gemaakte sierhekkens met de gewenste details getuigen van zijn kunde. En vergeet ook niet de constructielaswerken, trappen, leuningen en zoveel meer. En ook ja, die kruiwagen van Bompa die al 3 generaties meegaat en waarvan de arm gebroken is. Geen probleem, die staat weer goed vast als niet.

0: squinty fingers and short, short men.
1: En je kan nog altijd bellen op het nummer 02-6699-660. En daar kan u natuurlijk uw beatsplaatje, laat maar zeggen,
0: zeker en vast.
1: En nu gaan we jullie een push-up geven met Creed's.

0: Greets en push-up. En volgend nummertje, dat gaan we speciaal voor iemand draaien.
1: De D-Devils, een Belgische techno-act. En hun bekendste nummer ken je allemaal, de Six Gates.
2: The last visitor from Earth entered my world. Now it's your turn to feel that

4. Gate 5. Gate 6. 6. 6.

0: Dit was Hardcore Vibes en dan...
1: En natuurlijk van al dat dansen en dat springen kan je wel eens de nies in de neus krijgen. Hachi, Frank Dingenen.

0: verkeersinformatie. Tussen Le Poumont en La Gorge zijn de sinusstroken dadelijk verstopt. U moet opletten voor slipgevaar.
1: Ja, waarschijnlijk hangen er pollen in de lucht, hè. Frank Dingen en Hachi, Dennis in de neus. Voilà, zie.
2: We antwoorden met ons volgende. David Guetta, dus hij was in 2011 als de beste DJ verkozen van de jaarlijkse lijst van DJ Mag en Shut Me Down.

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
1: Dames en heren, maak u klaar voor een avond vol glitter, glamour en top entertainment. Op zaterdag 20 juni presenteert Ambi Bjorn de spectaculaire travestieshow Les Folles de Gand, waar entertainment tot leven komt. Geniet van een spetterende show met optredens van Houston, Giovanni en Peggy, de Quaremont Brothers, Frank van Damme en het indrukwekkende Stardancer Showballet. En natuurlijk Ambi Bjorn zelf, met als speciale gast de fantastische Stephanie Storm. Deuren openen om 17:30 voor wie wil genieten van een heerlijke maaltijd. Of vanaf 19:30 voor de show. Locatie: Feestzaal Brugzavel in Kluisbergen. Show en eten voor €35 voor volwassenen en €25 voor kinderen tot 12 jaar. Enkel de show, dan betaalt u €15 voor volwassenen en €10 voor kinderen. Reserveren kan via 0487-436490 of 0494-424675. Of ambi-bjorn@outlook.com. Mis deze onvergetelijke avond niet.
2: Radio Memory.
3: Goeie avond.
4: Rudy en Irene laten nu de aarde beven met beats en techno.

0: Er is ook al veel opgedanst geweest. Deze van Trumpet Beats en XL.
1: DJ Furuk, Belgische DJ. Big August is een van zijn grootste hits. Het was de best verkochte plaat in Frankrijk in 2003 en stond 3 maanden lang in de hitparade.

0: En dit was een alom bekend nummertje van onze Armin van Buuren en Dominator.
1: En als ik zo kijk, moeten wij afscheid nemen, helaas genoeg.
0: Ja.
1: Dus ja, na ons krijg je van 21 tot 22 uur nog onze Wim Vermeer. En dan gaat Radio Memory in de non-stop natuurlijk. Dus ja, ik ben hier een klein beetje dingen aan het doen. Zo was het, hè. Voilà, kijk.
0: Ja, horen ze terug?
1: Ja, zaterdag van 10 tot 12 natuurlijk.
0: En dit samen met Cindy.
1: Met Cindy, ja.
0: En mij horen ze terug zondag van 10 tot 2. Van 12 tot 2.
1: Van 12 tot 2. Voilà, ik wens jullie een goede nachtrust. En vergeet niet, hou van elkaar zoals ik van jullie hou. Slappel. Bye.
0: Dag.

0: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in Varkensvlees stellen voor de 15e editie van Slagerfeest Tofste Feest. Met onder meer Sam Goris, Willy Sommers, Christophe en Louis Lyon. Op zaterdag 21 november in Puurs Evenementenhal. Info 0476 885 654 of slagerfeesttofstefeest.be. VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen. Met de steun van Proax, de groeiarchitect voor ondernemers en Comfo Plus.
2: Hallo, ik ben Gunter Levy.
3: En ik ben Christian Tongelen.
4: Mijn naam is Davy Gilles en samen zijn wij de Romeo's.

0: te vieren? Bij ons vind je altijd een briljant idee. En dat mag je letterlijk nemen. Want Juwelen Danny de Rover heeft uurwerken en juwelen in zilver en goud voor elke gelegenheid. Of om gewoon jezelf eens lekker te verwennen. Juwelen de Rover, schitterend in elk detail. Ook voor alle herstellingen kan je bij ons terecht. Ontdek onze website juwelenderover.be, volg onze Facebookpagina of bezoek onze totaal vernieuwde zaak in de Opstalstraat 33 in Velzeke. Je bent er welkom op dinsdag, woensdag, donderdag en zaterdag van 10 tot 12 en van 14 tot 18 uur. Juwelen Danny de Rover, dat zijn uurwerken en juwelen waar muziek in zit.
1: KFC MZ Tollenbeek nodigt u van harte uit op hun spaghetti en croque monsieur avond. Zaterdag 16 mei aanstaande, vanaf 6 uur 's avonds. De spaghetti en croque monsieur avond van KFC MZ Tollenbeek. In zaal Willem Tell in Tollenbeek. Zaterdag 16 mei, vanaf 6 uur.
2: Hij is er.
3: Hij is er.
2: De Radio Memory App.
3: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
2: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
4: De Radio Memory App.
5: De Radio Memory App voor iPhone en Android.
6: Dit is Radio Memory.
7: Goeie avond.

Wie maakt komaf met opstijgend vocht? Home Solution. Wie maakt je kelder terug droog? Home Solution. Home Solution. Bekijk ook samen met jou de ventilatieproblemen die op termijn zelfs kunnen leiden tot schimmelvorming. Onze adviseurs komen vrijblijvend bij u langs.

0: Bel de gratis 0800 26 004.
1: Iedereen weet het.
0: Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 55 3044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be.
1: En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
2: Radio Memory.
3: Goeie avond.

0: Een nieuw uur. Met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.

weer. En het kost me zoveel energie. Ik kon al jaren niet meer huilen. En nu doe ik het toch.

0: de schakel. Ooit is alles klaar, dus je mag blij zijn dat het stopt.
1: Hoop niet op een groot spektakel, tijd is slechts een klein obstakel.
0: Ik vroeg het ooit aan een orakel en zij zei we zijn fokt, maar is dat niet goed? Nee, dat niet.

0: Een nieuw uur. Met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.